0: maar heeft altijd hetzelfde doel. Mensen sturen, twijfel zaaien en macht grijpen. Binnenkort is het weer kermis in Boekel en Venhorst. De kermis in Boekel begint op zaterdag 1 augustus en duurt tot met dinsdag 4 augustus. Hij staat op het Sint-Agatenplein. Op maandag 3 augustus rond 2 uur 's middags komen de bewoners van dagbestedingen langs voor een gezellige kermiservaring. Een week later is het kermis in Venhorst van zaterdag 8 tot met dinsdag 11 augustus op het Sint-Jozefplein. Ook dit jaar geldt weer niet de grootste, wel de goedkoopste. Alle ritprijzen zijn namelijk maar 1 euro. Wist jij al dat in de gemeente Gemert 6 deelauto's staan voor alle inwoners van de gemeente? Het aantal deelauto's in de gemeente is in 1 jaar tijd met maar liefst 15% gestegen. Bijna de helft van de rijbewijsbezitters onder de 40 jaar heeft geen eigen auto. En deelauto's zijn dan een uitkomst. Het is een praktische, kostenbesparende en duurzame oplossing. En je hebt geen vaste lasten of onderhoud, omdat veel deelauto's elektrisch zijn. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Saoedi-Arabië zegt te zijn aangevallen door drones die vanuit Irak zijn afgevuurd door pro-Iraanse groeperingen, net zoals gisteren het geval was. Doelwit waren oliefaciliteiten in het land. Meerdere drones zijn volgens het Saoedische ministerie van Defensie uit de lucht geschoten. Of er ook doelwitten geraakt zijn, is onbekend. Gisteren heeft Riyad de regering in Irak gevraagd herhaling te voorkomen. Baghdad beloofde een onderzoek in te stellen. Klanten van de ING die hun betalingen met de scanner van de bank doen, kunnen geen gebruik maken van Wero, het nieuwe betaalsysteem dat iDeal vervangt. ING-klanten kunnen wel betalingen doen via hun smartphone of tablet. Bij de ING werkt een Wero-betaling anders dan via iDeal en de scanner kan die niet goedkeuren. Hoeveel klanten gebruik maken van de scanner is onbekend. Wel weet de bank dat minder dan 1% van de betalingen met de scanner wordt gedaan. Na een vlucht van 24 uur en 24 minuten is het nieuwe lange afstandsvliegtuig van de Australische vliegmaatschappij Qantas geland in het Franse Toulouse. Het toestel, een speciale Airbus 350 met een extra brandstoftank van 20.000 liter, was vertrokken vanuit Melbourne en vloog zonder tussenstops ruim 23.000 kilometer. Het ging om de langste commerciële vlucht ooit. En de verwachting is dat het vanaf oktober volgend jaar wordt ingezet voor commerciële vluchten. De Oekraïense president Zelensky heeft een goed gesprek gehad met de Amerikaanse president Trump. Dat schreef hij op X nadat hij het Witte Huis had verlaten. Hij bedankt Trump voor alles wat ze samen doen om de levens van mensen in Oekraïne te beschermen en vrede te bevorderen. Zelensky trad niet in detail, maar zei met Trump over het maken van Patriot-raketten in Oekraïne gepraat te hebben. Ze spraken ook over diplomatie, mogelijk over nieuwe sancties tegen Rusland. En dan nog het weer. Het blijft vannacht helder en droog en het kwik daalt naar 17 graden. Overdag zomers met veel zon en bij weinig wind wordt het tussen de 28 en 35 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: OSR 920 regiobreek.
2: Dit is Subertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Wist jij al dat in de gemeente Gemert 6 deelauto's staan voor alle inwoners van de gemeente? Het aantal deelauto's in de gemeente is in 1 jaar tijd met maar liefst 15% gestegen. Bijna de helft van de rijbewijsbezitters onder de 40 jaar heeft geen eigen auto. En deelauto's zijn dan een uitkomst. Het is een praktische, kostenbesparende en duurzame oplossing. En je hebt geen vaste lasten of onderhoud, omdat veel deelauto's elektrisch zijn. Binnenkort is het weer kermis in Boekel en Venhorst. De kermis in Boekel begint op zaterdag 1 augustus en duurt tot met dinsdag 4 augustus. Hij staat op het Sint-Agatenplein. Op maandag 3 augustus rond 2 uur 's middags komen de bewoners van dagbestedingen langs voor een gezellige kermiservaring. Een week later is het kermis in Venhorst van zaterdag 8 tot met dinsdag 11 augustus op het Sint-Jozefplein. Ook dit jaar geldt weer niet de grootste, wel de goedkoopste. Alle ritprijzen zijn namelijk maar 1 euro. Denk jij dat nepnieuws echt iets van deze moderne tijd is? Dan vergis je je, want de geschiedenis leert je anders. Op 9 september duik je tijdens een lezing in de bibliotheek van Gemert de geschiedenis in van desinformatie. Het gaat over Romeinse keizers die geruchten verspreiden, maar ook over pamfletten vol roddels na uitvinding van de boekdrukkunst. Ook gaat het over propaganda in oorlogen en slimme beïnvloeding tijdens revoluties. Nepnieuws verandert dus steeds van vorm, maar heeft altijd hetzelfde doel. Mensen sturen, twijfel zaaien en macht grijpen. Wie een leuke vakantieactiviteit zoekt voor kleine kinderen, kan terecht in het bospark Pakel. Het hoogtepunt voor de kleine kinderen is het kabouterbos, waar je overal kabouters ziet. Zoals het huisje van Dolly en het klushuis. Verder biedt het park bij mooi weer het spoorpleintje met miniatuurtreintjes, diverse dieren en verschillende tuinen. Je kunt picknicken op het Van Geffenveldje en je kunt ook ganzen en eenden voeren bij de vijver. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Waar anderen stoppen, gaan wij verder.
0: OSR 920. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

heb dezelfde ogen. En ik krijg jouw trekken om mijn mond. Vroeger was ik driftig, vroeger was jij driftig. Maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet,

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Saoedi-Arabië zegt te zijn aangevallen door drones die vanuit Irak zijn afgevuurd door pro-Iraanse groeperingen, net zoals gisteren het geval was. Doelwit waren oliefaciliteiten in het land. Meerdere drones zijn volgens het Saoedische ministerie van Defensie uit de lucht geschoten. Of er ook doelwitten geraakt zijn, is onbekend. Gisteren heeft Riyad de regering in Irak gevraagd herhaling te voorkomen. Baghdad beloofde een onderzoek in te stellen. Klanten van de ING die hun betalingen met de scanner van de bank doen, kunnen geen gebruik maken van Wero, het nieuwe betaalsysteem dat iDeal vervangt. ING-klanten kunnen wel betalingen doen via hun smartphone of tablet. Bij de ING werkt een Wero-betaling anders dan via iDeal en de scanner kan die niet goedkeuren. Hoeveel klanten gebruik maken van de scanner is onbekend. Wel weet de bank dat minder dan 1% van de betalingen met de scanner wordt gedaan. Na een vlucht van 24 uur en 24 minuten is het nieuwe lange afstandsvliegtuig van de Australische vliegmaatschappij Qantas geland in het Franse Toulouse. Het toestel, een speciale Airbus 350 met een extra brandstoftank van 20.000 liter, was vertrokken vanuit Melbourne en vloog zonder tussenstops ruim 23.000 kilometer. Het ging om de langste commerciële vlucht ooit. En de verwachting is dat het vanaf oktober volgend jaar wordt ingezet voor commerciële vluchten. De Oekraïense president Zelensky heeft een goed gesprek gehad met de Amerikaanse president Trump. Dat schreef hij op X nadat hij het Witte Huis had verlaten. Hij bedankt Trump voor alles wat ze samen doen om de levens van mensen in Oekraïne te beschermen en vrede te bevorderen. Zelensky trad niet in detail, maar zei met Trump over het maken van Patriot-raketten in Oekraïne gepraat te hebben. Ze spraken ook over diplomatie, mogelijk over nieuwe sancties tegen Rusland. En dan nog het weer. Het blijft vannacht helder en droog en het kwik daalt naar 17 graden. Overdag zomers met veel zon en bij weinig wind wordt het tussen de 28 en 35 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Subertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelrand. Denk jij dat nepnieuws echt iets van deze moderne tijd is? Dan vergis je je, want de geschiedenis leert je anders. Op 9 september duik je tijdens een lezing in de bibliotheek van Gemert de geschiedenis in van desinformatie. Het gaat over Romeinse keizers die geruchten verspreiden, maar ook over pamfletten vol rolders na uitvinding van de boekdrukkunst. Ook gaat het over propaganda in oorlogen en slimme beïnvloeding tijdens revoluties. Nepnieuws verandert dus steeds van vorm, maar heeft altijd hetzelfde doel. Mensen sturen, twijfel zaaien en macht grijpen. Binnenkort is het weer kermis in Boekel en Venhorst. De kermis in Boekel begint op zaterdag 1 augustus en duurt tot met dinsdag 4 augustus. Hij staat op het Sint-Agatenplein. Op maandag 3 augustus rond 2 uur 's middags komen de bewoners van dagbestedingen langs voor een gezellige kermiservaring. Een week later is het kermis in Venhorst van zaterdag 8 tot met dinsdag 11 augustus op het Sint-Jozefplein. Ook dit jaar geldt weer niet de grootste, wel de goedkoopste. Alle ritprijzen zijn namelijk maar 1 euro. Wist jij al dat in de gemeente Gemert 6 deelauto's staan voor alle inwoners van de gemeente? Het aantal deelauto's in de gemeente is in 1 jaar tijd met maar liefst 15% gestegen. Bijna de helft van de rijbewijsbezitters onder de 40 jaar heeft geen eigen auto. En deelauto's zijn dan een uitkomst. Het is een praktische, kostenbesparende en duurzame oplossing. En je hebt geen vaste lasten of onderhoud, omdat veel deelauto's elektrisch zijn. Wie een leuke vakantieactiviteit zoekt voor kleine kinderen, kan terecht in het bospark Pakel. Het hoogtepunt voor de kleine kinderen is het kabouterbos, waar je overal kabouters ziet, zoals het huisje van Dolly en het klushuis. Verder biedt het park bij mooi weer het spoorpleintje met miniatuurtreintjes, diverse dieren en verschillende tuinen. Je kunt picknicken op het Van Geffenveldje en je kunt ook ganzen en eenden voeren bij de vijver. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. OSR 920.
3: Van liefhebbers voor liefhebbers.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Saoedi-Arabië zegt te zijn aangevallen door drones die vanuit Irak zijn afgevuurd door pro-Iraanse groeperingen, net zoals gisteren het geval was. Doelwit waren oliefaciliteiten in het land. Meerdere drones zijn volgens het Saoedische ministerie van Defensie uit de lucht geschoten. Of er ook doelwitten geraakt zijn, is onbekend. Gisteren heeft Riyad de regering in Irak gevraagd herhaling te voorkomen. Wacht dat beloofde een onderzoek in te stellen. Klanten van de ING die hun betalingen met de scanner van de bank doen, kunnen geen gebruik maken van Wero, het nieuwe betaalsysteem dat iDeal vervangt. ING-klanten kunnen wel betalingen doen via hun smartphone of tablet. Bij de ING werkt een Wero-betaling anders dan via iDeal en de scanner kan die niet goedkeuren. Hoeveel klanten gebruik maken van de scanner is onbekend. Wel weet de bank dat minder dan 1% van de betalingen met de scanner wordt gedaan. Na een vlucht van 24 uur en 24 minuten is het nieuwe lange afstandsvliegtuig van de Australische vliegmaatschappij Qantas geland in het Franse Toulouse. Het toestel, een speciale Airbus 350 met een extra brandstoftank van 20.000 liter, was vertrokken vanuit Melbourne en vloog zonder tussenstops ruim 23.000 kilometer. Het ging om de langste commerciële vlucht ooit. En de verwachting is dat het vanaf oktober volgend jaar wordt ingezet voor commerciële vluchten. De Oekraïense president Zelensky heeft een goed gesprek gehad met de Amerikaanse president Trump. Dat schreef hij op X nadat hij het Witte Huis had verlaten. Hij bedankt Trump voor alles wat ze samen doen om de levens van mensen in Oekraïne te beschermen en vrede te bevorderen. Zelensky trad niet in detail, maar zei met Trump over het maken van Patriot-raketten in Oekraïne gepraat te hebben. Ze spraken ook over diplomatie, mogelijk over nieuwe sancties tegen Rusland. En dan nog het weer. Het blijft vannacht helder en droog en het kwik daalt naar 17 graden. Overdag zomers met veel zon en bij weinig wind wordt het tussen de 28 en 35 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Subertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelrand. Wie een leuke vakantieactiviteit zoekt voor kleine kinderen, kan terecht in het bospark Pakel. Het hoogtepunt voor de kleine kinderen is het kabouterbos, waar je overal kabouters ziet. Zoals het huisje van Dolly en het klushuis. Verder biedt het park bij mooi weer het spoorpleintje met miniatuurtreintjes, diverse dieren en verschillende tuinen. Je kunt picknicken op het Van Geffenveldje en je kunt ook ganzen en eenden voeren bij de vijver. Op zaterdag 15 augustus is het Maria uit zijn hemel opneming. Deze kerkelijke feestdag heeft extra betekenis voor Mariahout, omdat Onze Lieve Vrouw van Lourdes parochie op 15 augustus 1932 is gesticht. Mariahout is gevormd door de ondernemende bouwpastoor van Eindhoven, die de kerk, de Lourdesgrot en een groot openluchttheater realiseerde. En deze zijn allemaal vandaag de dag nog springlevend. De Mariaviering in Mariahout is op zaterdag 15 augustus om 17:30 avonds in de parochiekerk. Daarna volgt een lichtprocessie en afsluiting bij de Lourdesgrot. Wist jij al dat in de gemeente Gemert 6 deelauto's staan voor alle inwoners van de gemeente? Het aantal deelauto's in de gemeente is in 1 jaar tijd met maar liefst 15% gestegen. Bijna de helft van de rijbewijsbezitters onder de 40 jaar heeft geen eigen auto. En deelauto's zijn dan een uitkomst. Het is een praktische, kostenbesparende en duurzame oplossing. En je hebt geen vaste last of onderhoud, omdat veel deelauto's elektrisch zijn. Binnenkort is het weer kermis in Boekel en Venhorst. De kermis in Boekel begint op zaterdag 1 augustus en duurt tot met dinsdag 4 augustus. Hij staat op het Sint-Agatenplein. Op maandag 3 augustus rond 2 uur 's middags komen de bewoners van dagbestedingen langs voor een gezellige kermiservaring. Een week later is het kermis in Venhorst van zaterdag 8 tot met dinsdag 11 augustus op het Sint-Jozefplein. Ook dit jaar geldt weer niet de grootste, wel de goedkoopste. Alle ritprijzen zijn namelijk maar 1 euro. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. OSR. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

Beleef de hits. OSR 920. Kan je niet slapen of ben je aan het werk? Luister naar OSR Non-Stop Nacht.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. In Beekbergen staat een zorginstelling voor jongeren in brand. 20 jongeren en hun begeleiders zijn geëvacueerd. 1 persoon is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Ook enkele bomen vlogen door de vuurzee in brand. Bij een nabijgelegen zomerkamp zijn uit voorzorg 186 kinderen geëvacueerd. De brandweer is de komende uren nog aan het nablussen. Het pand in Beekbergen is niet meer te redden. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. In de Zuid-Japanse regio Kumamoto zijn 2 vrouwen omgekomen bij een explosie in een winkelcentrum. Gisteren werd het gebied getroffen door een zware aardbeving. De hulpdiensten wisten 8 mensen uit het winkelcentrum te halen. 2 van hen zijn overleden, een derde kreeg een hartstilstand, maar is nu buiten levensgevaar. Het is onbekend hoeveel mensen er nog in het pand zouden kunnen zijn. Vanwege de kans op naschokken en aardverschuivingen zijn 300.000 mensen in Kumamoto geëvacueerd. Tienduizenden mensen zitten zonder stroom. De Iraanse revolutionaire garde heeft ballistische raketten afgevuurd op Amerikaanse bases in het Midden-Oosten. Volgens het Amerikaanse leger zijn alle projectielen onderschept. Het is niet duidelijk waarom Iran nu de aanval heeft geopend. De Amerikanen besloten afgelopen vrijdag om tijdelijk geen Iraanse doelen meer aan te vallen. Iran legde als reactie daarop de vergeldingsaanvallen stil. In de Amerikaanse staat Georgia is een tiener van 16 tot levenslang veroordeeld wegens het doodschieten van 4 leerlingen op zijn school 2 jaar geleden. Hij gebruikte een aanvalsgeweer dat hij voor kerst van zijn vader had gekregen. De tiener bekende vorige week schuld aan moord. Omdat de 16-jarige geen enkel berouw toonde, besloot de rechter hem als volwassene te berechten. Ook de vader is schuldig bevonden. Hij krijgt zijn straf later deze week te horen. Het weer. Bij een zwakke zuid- tot zuidwestenwind wordt het opnieuw zonnig en tropisch warm. Op de Wadden loopt het kwik op tot een graad of 29. Elders wordt het lokaal 35 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Subertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelrand. Binnenkort is het weer kermis in Boekel en Venhorst. De kermis in Boekel begint op zaterdag 1 augustus en duurt tot met dinsdag 4 augustus. Hij staat op het Sint-Agatenplein. Op maandag 3 augustus rond 2 uur 's middags komen de bewoners van dagbestedingen langs voor een gezellige kermiservaring. Een week later is het kermis in Venhorst van zaterdag 8 tot met dinsdag 11 augustus op het Sint-Jozefplein. Ook dit jaar geldt weer niet de grootste, wel de goedkoopste. Alle ritprijzen zijn namelijk maar 1 euro. Op zaterdag 15 augustus is het Maria ten Hemel opneming. Deze kerkelijke feestdag heeft extra betekenis voor Mariahout, omdat Onze Lieve Vrouw van Lourdes parochie op 15 augustus 1932 is gesticht. Mariahout is gevormd door de ondernemende bouwpastoor van Eindhoven, die de kerk, de Lourdesgrot en een groot openluchttheater realiseerde. En deze zijn allemaal vandaag de dag nog springlevend. De Mariaviering in Mariahout is op zaterdag 15 augustus om 17:30 s'avonds in de parochiekerk. Daarna volgt een lichtprocessie en afsluiting bij de Lourdesgrot. Denk jij dat nepnieuws echt iets van deze moderne tijd is? Dan vergis je je, want de geschiedenis leert je anders. Op 9 september duik je tijdens een lezing in de bibliotheek van Gemert de geschiedenis in van desinformatie. Het gaat over Romeinse keizers die geruchten verspreiden, maar ook over pamfletten voor roddels na uitvinding van de boekdrukkunst. Ook gaat het over propaganda in oorlogen en slimme beïnvloeding tijdens revoluties. Nepnieuws verandert dus steeds van vorm, maar heeft altijd hetzelfde doel. Mensen sturen, twijfel zaaien en macht grijpen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: De leukste muziek hoor je hier. Jaren 80. Jaren 70. Zero's.
4: Waar anderen stoppen, gaan wij verder. OSR 920.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. Reddingswerkers hebben op het Japanse eiland Kyushu zeker 13 lichamen geborgen na de zware aardbeving van gisteren. Gevreesd wordt dat het dodental nog verder oploopt. De aardschok heeft vooral ravage aangericht rondom de stad Kumamoto. Na de aardbeving vielen bij een explosie in een winkelcentrum 2 doden. De overheid laat medicijnen, voedsel en water naar het gebied brengen. In Beekbergen staat een zorginstelling voor jongeren in brand. 20 jongeren en hun begeleiders zijn geëvacueerd. 1 persoon is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Ook enkele bomen vlogen door de vuurzee in brand. Bij een nabijgelegen zomerkamp zijn uit voorzorg 186 kinderen geëvacueerd. De brandweer is de komende uren nog aan het nablussen. Het pand in Beekbergen is niet meer te redden. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. De Iraanse revolutionaire garde heeft ballistische raketten afgevuurd op Amerikaanse bases in het Midden-Oosten. Volgens het Amerikaanse leger zijn alle projectielen onderschept. Het is niet duidelijk waarom Iran nu de aanval heeft geopend. De Amerikanen besloten afgelopen vrijdag om tijdelijk geen Iraanse doelen meer aan te vallen. Iran legde als reactie daarop de vergeldingsaanvallen stil. In de Amerikaanse staat Georgia is een tiener van 16 tot levenslang veroordeeld wegens het doodschieten van 4 leerlingen op zijn school 2 jaar geleden. Hij gebruikte een aanvalsgeweer dat hij voor kerst van zijn vader had gekregen. De tiener bekende vorige week schuld aan moord. Omdat de 16-jarige geen enkel berouw toonde, besloot de rechter hem als volwassene te berechten. Ook de vader is schuldig bevonden. Hij krijgt zijn straf later deze week te horen. Het weer. Bij een zwakke zuid- tot zuidwestenwind wordt het opnieuw zonnig en tropisch warm. Op de Wadden loopt het kwik op tot een graad of 29. Elders wordt het lokaal 35 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Subertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelrand. Wie een leuke vakantieactiviteit zoekt voor kleine kinderen, kan terecht in het bospark Bakel. Het hoogtepunt voor de kleine kinderen is het kabouterbos, waar je overal kabouters ziet, zoals het huisje van Dolly en het klushuis. Verder biedt het park bij mooi weer het spoorpleintje met miniatuurtreintjes, diverse dieren en verschillende tuinen. Je kunt picknicken op het Van Geffenveldje en je kunt ook ganzen en eenden voeren bij de vijver. Binnenkort is het weer kermis in Boekel en Venhorst. De kermis in Boekel begint op zaterdag 1 augustus en duurt tot met dinsdag 4 augustus. Hij staat op het Sint-Agatenplein. Op maandag 3 augustus rond 2 uur 's middags komen de bewoners van dagbestedingen langs voor een gezellige kermiservaring. Een week later is het kermis in Venhorst van zaterdag 8 tot met dinsdag 11 augustus op het Sint-Jozefplein. Ook dit jaar geldt weer niet de grootste, wel de goedkoopste. Alle ritprijzen zijn namelijk maar 1 euro. Wist jij al dat in de gemeente Gemert 6 deelauto's staan voor alle inwoners van de gemeente? Het aantal deelauto's in de gemeente is in 1 jaar tijd met maar liefst 15% gestegen. Bijna de helft van de rijbewijsbezitters onder de 40 jaar heeft geen eigen auto. En deelauto's zijn dan een uitkomst. Het is een praktische, kostenbesparende en duurzame oplossing. En je hebt geen vaste last of onderhoud, omdat veel deelauto's elektrisch zijn. Op zaterdag 15 augustus is het Maria ten Hemel opneming. Deze kerkelijke feestdag heeft extra betekenis voor Maria Hout, omdat Onze Lieve Vrouw van Lourdes parochie op 15 augustus 1932 is gesticht. Maria Hout is gevormd door de ondernemende bouwpastoor van Eindhoven, die de kerk, de Lourdesgrot en een groot openluchttheater realiseerde. En deze zijn allemaal vandaag de dag nog springlevend. De Mariaviering in Maria Hout is op zaterdag 15 augustus om 17:30 avonds in de parochiekerk. Daarna volgt een lichtprocessie en afsluiting bij de Lourdesgrot. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. OSR. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Klaar wakker.

Love met de Hands on the Power zijn 9-2-0. Wij zeggen een hele goedemorgen. Het is ondertussen woensdag geworden, 29 juli alweer. Bijna einde van de maand, dan gaan we richting augustus. Klaarwakker ook vandaag bij je tussen 7 en 9. Straks gevolgd door de muziekfabriek zoals elke dag. Maandag tot en met vrijdag althans. Fijn dat je erbij bent. Wij hebben de koffie bij de hand. We smeren sowieso een boterhammetje. En we hebben Tom Jones en Moose Tea.

0: London is Calling, Clash en Tom Jones met Moose T. Nog een seksbom. Het weer dan van 20 jaar geleden. 29 juli 2006 was het grijs en mistig met een zwakke wind. De maximum temperatuur werd 19 graden. S'nachts ging het terug naar 12. De wind die kwam uit het westen en in de loop van de dag toen brak de zon door.
1: Iedere ochtend lekker wakker worden. Klaar wakker. Ronnie Dijssen.

zo'n plaatje uit het ver verleden wat altijd leuk is om terug te horen. Soms in onze programma's gooi je het ook nog wel eens op vinyl. Pretty Belinda met Chris Andrews hier op OSR 920 in Klaarwakker. Goedemorgen nogmaals. Als je er wat later bent bijgekomen, van harte welkom. Dit zijn de leukste hits van toen met de Dolly Dots.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Reddingswerkers hebben op het Japanse eiland Kyushu zeker 13 lichamen geborgen na de zware aardbeving van gisteren. Gevreesd wordt dat het dodental nog verder oploopt. In Beekbergen staat een zorginstelling voor jongeren in brand. 20 jongeren en hun begeleiders zijn geëvacueerd. 1 persoon is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De Iraanse revolutionaire garde heeft ballistische raketten afgevuurd op Amerikaanse bases in het Midden-Oosten. Volgens het Amerikaanse leger zijn alle projectielen onderschept. In de Amerikaanse staat Georgia is een tiener van 16 tot levenslang veroordeeld wegens het doodschieten van 4 leerlingen op zijn school 2 jaar geleden. Hij gebruikte een aanvalsgeweer dat hij voor kerst van zijn vader had gekregen. Het weer. Bij een zwakke zuid- tot zuidwestenwind wordt het opnieuw zonnig en tropisch warm. Op de Wadden loopt het kwik op tot een graad of 29, elders wordt het lokaal 35 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

Elvis Presley natuurlijk en Moody Blues en nou ja, zonder rest dan. En All For One Ice Rare ook nog. Het archiefnieuws van de maand juli 1955, de eerste aflevering van het radioprogramma van de NCRV, zondag wordt uitgezonden. 1986, een overstroming in de provincie Overijssel treft verschillende dorpen. En een stroomstoring treft in 2006 een groot deel van de provincie Noord-Brabant. Ten slotte de sportvraag van vandaag. Welke Nederlandse wielrenner won in juli 1996 een etappe in de...

Remembering the First Time at Simply Red. En het was Jeroen Blijlevens die in juli 1996 een etappe in de Tour de France won. En dan zo'n heerlijk plaatje ook weer uit het verleden. Ook weer wat vroeger werd uitgebracht op vinyl. Wat we nog wel eens ooit draaien op zondag. Ja, dat zijn er veel waar we dat mee doen trouwens. Hè. Noem maar ja.

muziek die je alleen hoort op dit station OSR 920. Dat kan ik je wel zo'n beetje verzekeren. Steely Dan en Hey 19. Tot zover Klaar Wakker. Deel 1. Straks na 8 uur zijn we graag bij je terug.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. De waterstand in Nederlandse rivieren is nooit eerder zo laag geweest. Volgens de laatste voorspellingen van Rijkswaterstaat daalt de waterafvoer in de Rijn volgende week naar 650.000 liter per seconde, waar dat normaal gesproken 2 miljoen liter per seconde is. De historisch lage waterstand komt doordat er amper regen valt en het smeltwater uit de Alpen dat al maanden op is. Omdat de Rijn ook de Waal en de IJssel voedt, staat ook daar het water historisch laag. Reddingswerkers hebben op het Japanse eiland Kyushu zeker 13 lichamen geborgen na de zware aardbeving van gisteren. Hulpdiensten zoeken krampachtig naar mensen die nog onder het puin liggen en er zijn vele tientallen vermisten. De aardschok richtte vooral ravage aan rondom de Zuid-Japanse stad Kumamoto. Na de aardbeving vielen daarbij een explosie in een winkelcentrum 2 doden. De Japanse overheid laat medicijnen, voedsel en water naar het gebied brengen. Bij een uitslaande brand in een zorginstelling voor jongeren in Beekbergen is een gewonde gevallen. Die is naar het ziekenhuis gebracht. 20 jongeren en hun begeleiders zijn geëvacueerd. Bij een nabijgelegen zomerkamp zijn uit voorzorg 186 kinderen geëvacueerd. De brand is inmiddels geblust. Het pand is volledig verwoest. Omdat het een oud gebouw betreft, wordt gekeken of er eventueel asbest is vrijgekomen. Volgend jaar worden naar verwachting voor het eerst meer elektrische auto's verkocht dan auto's met een verbrandingsmotor. Uit een nieuwe prognose van ING valt op te maken dat het aantal elektrische auto's oploopt van 40% nu naar 55% of meer in 2027. Dit komt vooral door zakelijke rijders en door een belastingmaatregel die rijden op brandstof minder aantrekkelijk maakt. Over leaseauto's op brandstof moet jaarlijks 12% van de nieuwwaarde extra worden betaald. Het weer. Bij een zwakke zuid- tot zuidwestenwind wordt het opnieuw zonnig en tropisch warm. Op de Wadden loopt het kwik op tot een graad of 29. Elders wordt het lokaal 35 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Hubertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelrand. Op zaterdag 15 augustus is het Maria uit zijn hemel opneming. Deze kerkelijke feestdag heeft extra betekenis voor Mariahout, omdat Onze Lieve Vrouw van Lourdes parochie op 15 augustus 1932 is gesticht. Mariahout is gevormd door de ondernemende bouwpastoor van Eindhoven, die de kerk, de Lourdesgrot en een groot openluchttheater realiseerde. En deze zijn allemaal vandaag de dag nog springlevend. De Mariaviering in Mariahout is op zaterdag 15 augustus om 17:30 avonds in de parochiekerk. Daarna volgt een lichtprocessie en afsluiting bij de Lourdesgrot. Wist jij al dat in de gemeente Gemert 6 deelauto's staan voor alle inwoners van de gemeente? Het aantal deelauto's in de gemeente is in 1 jaar tijd met maar liefst 15% gestegen. Bijna de helft van de rijbewijsbezitters onder de 40 jaar heeft geen eigen auto. En deelauto's zijn dan een uitkomst. Het is een praktische, kostenbesparende en duurzame oplossing. En je hebt geen vaste lasten of onderhoud, omdat veel deelauto's elektrisch zijn. Denk jij dat nepnieuws echt iets van deze moderne tijd is? Dan vergis je je, want de geschiedenis leert je anders. Op 9 september duik je tijdens een lezing in de bibliotheek van Gemert de geschiedenis in van desinformatie. Het gaat over Romeinse keizers die geruchten verspreiden, maar ook over pamfletten voor rolders na uitvinding van de boekdrukkunst. Ook gaat het over propaganda in oorlogen en slimme beïnvloeding tijdens revoluties. Nepnieuws verandert dus steeds van vorm, maar heeft altijd hetzelfde doel. Mensen sturen, twijfel zaaien en macht grijpen. Wie een leuke vakantieactiviteit zoekt voor kleine kinderen, kan terecht in het bospark Pakel. Het hoogtepunt voor de kleine kinderen is het kabouterbos, waar je overal kabouters ziet. Zoals het huisje van Dolly en het klushuis. Verder biedt het park bij mooi weer het spoorpleintje met miniatuurtreintjes, diverse dieren en verschillende tuinen. Je kunt picknicken op het Van Geffenveldje en je kunt ook ganzen en eenden voeren bij de vijver. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
4: OSR.
5: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
1: Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. Klare wakker.

Waiting on the World to Change. Ja, daar zitten veel mensen op te wachten. John de Meijer was dat. Goedemorgen, welkom terug. Dit is Klaarbakker. En Boas R9 2-0. Tot 9 uur nog met de bekende onderdelen. En onder meer ook muziek van Icehouse en Hey Little Girl.

0: So easy to fall in love, Olivia Dean, al vaker voorbij gekomen was, zeg ik, al heel vaak zelfs hier op OSR 920. Dan gaan we naar 2 van 1, Agda en Munnik daarin vandaag. Je hoort De Kapitein deel 2 en Mis ik mij.
1: 1 artiest, 2 nummers. Dit is 2 van 1.
2: 2 van 1.

Twee keer Acte en de Munnik in 2 van 1 hier op Overzeg 920. Morgen weer een andere artiest, een andere band of een ander duo, trio, wat het ook allemaal mag zijn. De vergadering daarover die start meteen na dit programma. We hebben nog een kopje koffie trouwens. De boterhammen zijn op, dus ja, daar doen we het allemaal mee. Hier is Barry White.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. De waterstand in Nederlandse rivieren is nooit eerder zo laag geweest. Volgens de laatste voorspellingen van Rijkswaterstaat daalt de waterafvoer in de Rijn volgende week naar 650.000 liter per seconde, waar dat normaal gesproken 2 miljoen liter per seconde is. Reddingswerkers hebben op het Japanse eiland Kyushu zeker 13 lichamen geborgen na de zware aardbeving van gisteren. Hulpdiensten zoeken krampachtig naar mensen die nog onder het puin liggen. En als

zijn vele tientallen vermisten. Bij een uitslaande brand in een zorginstelling voor jongeren in Beekbergen is een gewonde gevallen. Die is naar het ziekenhuis gebracht. 20 jongeren en hun begeleiders zijn geëvacueerd. Volgend jaar worden naar verwachting voor het eerst meer elektrische auto's verkocht dan auto's met een verbrandingsmotor. Uit een nieuwe prognose van ING valt op te maken dat het aantal elektrische auto's oploopt van 40% nu naar 55% of meer in 2027. Het weer. Bij een zwakke zuid- tot zuidwestenwind wordt het opnieuw zonnig en tropisch warm. Op de Wadden loopt het kwik op tot een graad of 29, elders wordt het lokaal 35 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

0: R.E.M., Man on the Moon en Nena 99 voetballons uit onze top 1000. OSR 920 nu met Claude.
1: C'est la vie, she sang to me. Je me rappelle, j'étais petit. I was just a little boy.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. De onderhoudsdivisie van KLM staat onder verscherpt toezicht van de inspectie Leefomgeving en Transport. De divisie doet jaarlijks onderhoud en reparaties aan ruim 3000 vliegtuigen van zowel KLM als andere vliegmaatschappijen. Het dochterbedrijf zou niet voldoen aan nieuwe normen waarbij klein onderhoud sneller moet worden afgehandeld. Het gaat dan vooral om verfschade, deuken en krassen aan vliegtuigen. KLM moet voor het eind van het jaar een verbeterplan indienen. De Spaanse autoriteiten in de regio Madrid hebben een deel van de beperkingen vanwege de grote natuurbranden opgeheven. Belangrijke autowegen zijn weer open en bewoners van enkele geëvacueerde dorpen mogen weer naar huis. De weersomstandigheden zijn gisteren iets verbeterd. Hoewel het vuur nog niet helemaal onder controle is, kunnen 20.000 mensen in en om Madrid nu naar huis. Behalve Madrid zijn ook de provincies Ávila en Toledo getroffen. Ook daar zijn tienduizenden mensen geëvacueerd. De waterstand in Nederlandse rivieren is nooit eerder zo laag geweest. Volgens de laatste voorspellingen van Rijkswaterstaat daalt de waterafvoer in de Rijn volgende week naar 650.000 liter per seconde, waar dat normaal gesproken 2 miljoen liter per seconde is. De historisch lage waterstand komt doordat er amper regen valt en het smeltwater uit de Alpen dat al maanden op is. Omdat de Rijn ook de Waal en de IJssel voedt, staat ook daar het water historisch laag. De autoriteiten in Kenia onderzoeken de plotselinge dood van 15 olifanten binnen een maand in het Nationaal Park Amboseli. Het gaat vooral om vrouwtjes en hun kalveren. Volgens de Keniaanse Organisatie voor Natuurbeheer vertoonden 10 olifanten tekenen van gedeeltelijke verlamming, waarna ze binnen 2 dagen dood gingen. In het verleden zijn er

0: Over, nog eens wat overgedaan in de jaren 80. Liquid Gold hadden we ook nog. En Dance Yourself Dizzy op deze woensdagochtend. Deze warme woensdagochtend. 29-7, 2026 tot om 12 uur zit muziek voor u. Dankjewel aan Ronnie Thijssen. Iran beëindigt gevechtspauze met aanvallen. De Verenigde Staten valt doelen in Irak aan. En verkoop van bier daalt door hogere kosten en verandering van het drinkgedrag. Ja, als je op een feestje zit, dan is het inderdaad voor heel veel 0.0 of 2.0 of Radler of al dat soort dingen. Maar alles behalve het gewone bier natuurlijk. En of dat goed is, ja, ik denk het wel. Tot om 12 uur zit Muziekfabriek, dat is in ieder geval wel goed. Ik heb voor jou de plaat is een verhaal, leuke berichten, de verjaardagskalender, het komt allemaal voorbij. En zoals altijd, de beste muziek.
1: Ben van Rio.

Hart en liefde is een slagveld. Love is a battlefield. Met Pat Benatar, Tramps en Zing When the Strings of My Heart op OSR 920. Even een rustpuntje op deze ochtend. Doe met Genesee en The Other Side of the Sun.

Oh, leuk, zo'n vergeten plaat uit de jaren 90. De Rembrandts en That's Just The Way It Is. Vandaag is het zonnig en vanmiddag is het heet. De temperatuur die loopt op van 33 tot 35 graden. En daarbij waait een zwakke wind uit het zuidwesten. Vanavond en komende nacht is het helder en droog. Het blijft warm met minima rond de 19 graden. En in het stedelijk gebied blijft het boven de 20. Donderdagmorgen dus wisselen zon en enkele wolkenvelden elkaar af. En in het oosten van de provincie is er een kleine kans op een bui. Tot 27 tot 30 graden bij een wind die van zuid naar west draait. Vrijdag en zaterdag is het door noordwesten en noordenwind minder warm en wordt het 25 tot 28 graden. Vrijdag is het wisselend bewolkt met kans op een onweersbui. En in het weekend is het droog met geregeld zon.

Geschreven door de mannen van de Rolling Stones. Ook uitgebracht door de Rolling Stones. Maar dit werd de hit. Chris Farlow en Your Baby You're Out of Time. Ja, Bro and Peoples. Een heartbeat. En begonnen dit blokje van drie met een plaatje van de Moody Blues. Die je niet zo vaak hoort. Ride My Seesaw. Op OSR 920. 35 graden vanmiddag. Ach, heerlijk aan het water. Met je voetjes in het water. Met een lekker koud drankje erbij. Dan is dat wel vol te houden. Met Enrique Iglesias.

Helemaal draaiden we hem. Meatloaf van het album Bat Out of Hell. Ach, dit was toch wel de knijter. Paradise by the Dashboard Lights. Enrique Iglesias en To Be With You. Zo direct ben ik nog 2 uur lang bij je. Gaan we zeker doen. Ook dan weer met de beste muziek. Doen we zo direct na 10 uur. PhD, and I won't let you down.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. Het KNMI heeft vanwege de hitte code geel afgegeven voor de provincies Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel. In die provincies is ook het Nationaal Hitteplan van het RIVM van kracht. Lokaal kan het tot wel 35 graden worden en ook 's nachts koelt het niet heel sterk af. Morgen zakt de temperatuur enigszins. In het noordoosten wordt het dan zo'n 24 graden en de wind vanuit het westen neemt toe. Tijdens een gecoördineerde politieactie zijn vannacht in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar 3 jeugdige terrorismeverdachten gearresteerd. De verdachten zijn 16 tot 19 jaar oud. Waar ze precies van verdacht worden, wil het OM niet zeggen. Rond 1:15 vannacht werden tegelijkertijd in Rotterdam en Eindhoven 2 jongeren van hun bed gelicht en geblinddoekt afgevoerd. De Eindhovense verdachte zou in 2024 al zijn veroordeeld tot 112 dagen cel en een werkstraf van 200 uur. Over de arrestatie in Alkmaar is niets bekendgemaakt. De onderhoudsdivisie van KLM staat onder verscherpt toezicht van de inspectie Leefomgeving en Transport. De divisie doet jaarlijks onderhoud en reparaties aan ruim 3000 vliegtuigen van zowel KLM als andere vliegmaatschappijen. Het dochterbedrijf zou niet voldoen aan nieuwe normen waarbij klein onderhoud sneller moet worden afgehandeld. Het gaat dan vooral om verfschade, deuken en krassen aan vliegtuigen. KLM moet voor het eind van het jaar een verbeterplan indienen. De Spaanse autoriteiten in de regio Madrid hebben een deel van de beperkingen vanwege de grote natuurbranden opgeheven. Belangrijke autowegen zijn weer open en bewoners van enkele geëvacueerde dorpen mogen weer naar huis. De weersomstandigheden zijn gisteren iets verbeterd. Hoewel het vuur nog niet helemaal onder controle is, kunnen 20.000 mensen in en om Madrid nu naar huis. Behalve Madrid zijn ook de provincies Ávila en Toledo getroffen. Het weer. Opnieuw zonnig en tropisch warm bij een zwakke wind uit zuidelijke richtingen. Op de Wadden wordt het tot 29 graden. Elders kan het lokaal 35 graden worden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Subertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelrand. Op zaterdag 15 augustus is het Maria uit zijn hemel opneming. Deze kerkelijke feestdag heeft extra betekenis voor Mariahout, omdat Onze Lieve Vrouw van Lourdes parochie op 15 augustus 1932 is gesticht. Mariahout is gevormd door de ondernemende bouwpastoor van Eindhoven, die de kerk, de Lourdesgrot en een groot openluchttheater realiseerde. En deze zijn allemaal vandaag de dag nog springlevend. De Mariaviering in Mariahout is op zaterdag 15 augustus om 17:30 s'avonds in de parochiekerk. Daarna volgt een lichtprocessie en afsluiting bij de Lourdesgrot. Denk jij dat nepnieuws echt iets van deze moderne tijd is? Dan vergis je je, want de geschiedenis leert je anders. Op 9 september duik je tijdens een lezing in de bibliotheek van Gemert de geschiedenis in van desinformatie. Het gaat over Romeinse keizers die geruchten verspreiden, maar ook over pamfletten voor rolders na uitvinding van de boekdrukkunst. Ook gaat het over propaganda in oorlogen en slimme beïnvloeding tijdens revoluties. Nepnieuws verandert dus steeds van vorm, maar heeft altijd hetzelfde doel. Mensen sturen, twijfel zaaien en macht grijpen. Wie een leuke vakantieactiviteit zoekt voor kleine kinderen, kan terecht in het bospark Pakel. Het hoogtepunt voor de kleine kinderen is het kabouterbos, waar je overal kabouters ziet. Zoals het huisje van Dolly en het klushuis. Verder biedt het park bij mooi weer het spoorpleintje met miniatuurtreintjes, diverse dieren en verschillende tuinen. Je kunt picknicken op het Van Geffenveldje en je kunt ook ganzen en eenden voeren bij de vijver. Wist jij al dat in de gemeente Gemert 6 deelauto's staan voor alle inwoners van de gemeente? Het aantal deelauto's in de gemeente is in 1 jaar tijd met maar liefst 15% gestegen. Bijna de helft van de rijbewijsbezitters onder de 40 jaar heeft geen eigen auto. En deelauto's zijn dan een uitkomst. Het is een praktische, kostenbesparende en duurzame oplossing. En je hebt geen vaste lasten of onderhoud, omdat veel deelauto's elektrisch zijn. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: OSR. Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek, jouw elektronica, onze passie.
4: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Muziekfabriek.
0: Ben van Riel.

Ach, dat zijn ze, die krenten die je nergens hoort, maar wel hier bij OSR 920 Breeze. Gypsy Woman, Gare du Nord hadden we ook nog in It's a Beautiful Day. Isley Brothers.

0: Guys and Dolls, and There's a Whole Lot of Loving Just For You. Sin with Sebastian had ook nog een Shut Up. Het is tijd voor...
1: De plaat en zijn verhaal.
2: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
3: Iedereen die jou ooit in zijn armen heeft gehouden, weet precies hoe ik me nu voel. En iedereen die ooit naar jou heeft verlangd, kan zich voorstellen hoe mijn lichaam reageert als jij in de buurt bent. Het enige dat ik ooit heb gewenst was dat je me nooit zou bedriegen. Dat jouw liefde voor mij niet alleen maar schijn zou blijken en dat ik de enige zou zijn aan wie jij dacht tijdens eenzame momenten. Maar weet je wie je ook kunnen vertellen hoe ik me nu voel? Al die mannen die hebben geprobeerd om jou pijn te doen. Bovendien heb ik je waarschijnlijk ook nog enorm jaloers gemaakt en daarom probeer ik je nu te ontwijken. Terwijl jij juist degene bent geweest die mijn leven stukken makkelijker heeft gemaakt. Jij liet me inzien dat je het leven veel minder ingewikkeld kunt maken dan het van zichzelf al is. Nu zijn onze harten gebroken, net als onze belofte om altijd bij elkaar te blijven. Achteraf hadden we meer met elkaar moeten praten, maar in plaats daarvan hielden we onze monden. Die stilte heeft ons meer gekost dan mij lief is. Zeker nu ik weet dat jij niet van plan bent om ooit weer bij me terug te komen. Ja, als ik je vraag of ik een nieuwe kans krijg, zeg je misschien. Maar dat is geen goed uitgangspunt voor een relatie. Ach, was je nog maar even bij me, al was het maar 1 minuut. Dan zou ik je kunnen laten zien dat ik niets liever wil dan in jouw armen liggen. Hopelijk kun je dat een beetje begrijpen.

0: Precies wat je nodig hebt. OSR 920.
1: Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Meest

nooit overgedaan door Guus Meeuwis, maar dit is het originele van Joost Nuizel. En ik ben blij dat ik je niet vergeten ben, live met een big band en fanfare erbij. Jazeker. Martha Reeves en de Vandellas hadden ook nog een Dancing in the Street. En die kennen we dan ook nog van David Bowie en Mick Jagger in de jaren 80, waar ze een hele grote hit mee scoorden. Dit is Mark Knopfler, What It Is.

Er was ooit overgedaan door UB40, maar dit was de versie uit de jaren 60. The Eagles en Baby Come Back, niet te verwarren met The Eagles. Nee, dat waren toch twee verschillende bands. Mark Knopfler hadden we ook nog en What It Is. OSR 920, zo denk ik het nieuws van 11 uur. Daarna nog een uur lang muziekfabriek. Gary Rafferty, Down by the Line.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. Rusland gaat de oprichter van Telegram, Pavel Durov, vervolgen voor wat het land noemt het faciliteren van terroristische activiteiten. Durov verblijft langdurig in het buitenland. Tegen hem is een uitleveringsbevel uitgevaardigd, maar de kans dat landen dat inwilligen is klein. De oprichter van de berichtenapp zou in Dubai zitten en levert felle kritiek op de Russische censuur. Telegram wordt onder meer gebruikt voor communicatie over de oorlog in Oekraïne. De felle natuurbranden in Spanje en Frankrijk hebben zich vannacht niet verder verspreid. Het vuur in de Gironde en bij de Spaanse hoofdstad Madrid zou stabiel zijn gebleven. Alleen de bosbrand bij de Spaanse stad Val d'Uixó, ten noorden van Valencia, rukt volgens de krant El País ongecontroleerd op. Op andere plekken in Spanje is het vuur geblust of onder controle. Het weer zit alleen niet mee. Het is kurkdroog en het kan 41 graden worden in Spanje en Frankrijk. Gezondheidsrisico's op veel zwemlocaties. Bij 104 van de 950 zwemplekken is de waterkwaliteit ronduit slecht. Bij de plassen, meren en recreatiewateren wordt regelmatig gecontroleerd op bijvoorbeeld blauwalg of bacteriën. Op 56 zwemlocaties wordt zwemmen helemaal afgeraden. Het warme weer is slecht voor de waterkwaliteit. De plekken worden tot het eind van het zwemseizoen op 1 oktober gecontroleerd. Tijdens een gecoördineerde politieactie zijn vannacht in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar 3 jeugdige terrorismeverdachten gearresteerd. De verdachten zijn 16 tot 19 jaar oud. Waar ze precies van verdacht worden, wil het OM niet zeggen. Rond kwart over 1 vannacht werden tegelijkertijd in Rotterdam en Eindhoven 2 jongeren van hun bed gelicht en geblinddoekt afgevoerd. Over de arrestatie in Alkmaar is niets bekendgemaakt. Het weer. Opnieuw zonnig en tropisch warm bij een zwakke wind uit zuidelijke richtingen. Op de Wadden wordt het tot 29 graden. Elders kan het lokaal 35 graden worden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Subertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Wist jij al dat in de gemeente Gemert 6 deelauto's staan voor alle inwoners van de gemeente? Het aantal deelauto's in de gemeente is in 1 jaar tijd met maar liefst 15% gestegen. Bijna de helft van de rijbewijsbezitters onder de 40 jaar heeft geen eigen auto. En deelauto's zijn dan een uitkomst. Het is een praktische, kostenbesparende en duurzame oplossing. En je hebt geen vaste lasten of onderhoud, omdat veel deelauto's elektrisch zijn. Op zaterdag 15 augustus is het Maria ten Hemel opneming. Deze kerkelijke feestdag heeft extra betekenis voor Maria Hout, omdat de Onze Lieve Vrouw van Lourdes parochie op 15 augustus 1932 is gesticht. Maria Hout is gevormd door de ondernemende bouwpastoor van Eindhoven, die de kerk, de Lourdesgrot en een groot openluchttheater realiseerde. En deze zijn allemaal vandaag de dag nog springlevend. De Maria-viering in Maria Hout is op zaterdag 15 augustus om 17:30 s'avonds in de parochiekerk. Daarna volgt een lichtprocessie en afsluiting bij de Lourdesgrot. Wie een leuke vakantieactiviteit zoekt voor kleine kinderen, kan terecht in het bospark Bakel. Het hoogtepunt voor de kleine kinderen is het kabouterbos, waar je overal kabouters ziet, zoals het huisje van Dolly en het klushuis. Verder biedt het park bij mooi weer het spoorpleintje met miniatuurtreintjes, diverse dieren en verschillende tuinen. Je kunt picknicken op het Van Geffenveldje en je kunt ook ganzen en eenden voeren bij de vijver. Denk jij dat nepnieuws echt iets van deze moderne tijd is? Dan vergis je je, want de geschiedenis leert je anders. Op 9 september duik je tijdens een lezing in de bibliotheek van Gemert de geschiedenis in van desinformatie. Het gaat over Romeinse keizers die geruchten verspreiden, maar ook over pamfletten vol roddels na uitvinding van de boekdrukkunst. Ook gaat het over propaganda in oorlogen en slimme beïnvloeding tijdens revoluties. Nepnieuws verandert dus steeds van vorm, maar heeft altijd hetzelfde doel. Mensen sturen, twijfel zaaien en macht grijpen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Dit programma wordt u aangeboden door M. van der Heijden, Autocentrum Zijtaart.
3: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Muziekfabriek.
3: Ben van Riel.

0: Ach, met de zomer in de bol, dan zit je toch te verlangen naar dit soort platen. Ja toch, de Venga Boys en To Brazil. Ja, The Cure en In Between Days.
1: Ben van Rio.
0: Vandaag is het zonnig, vanmiddag is het heet. Temperatuur loopt op van 33 tot 35 graden. I heard it through the grapevine. Door heel veel artiesten gedaan, onder andere The Creedence. Ach, je kunt er nog wel meer op noemen. Maar dit is wat mij betreft toch nog steeds de mooiste. Marvin Gaye, hier op OSR 920.

0: Uit de tijd van de Rubettes en van onder andere Racy. Dit was Show Waddy Waddy en Under the Moon of Love, Ryan Paris. Zo'n zomerse plaat die uit het zuiden van Europa overkwam naar Nederland in de jaren 80. Dolce Vita. En elk jaar gebeurde dat weer. En dit was er eentje van. Nu op de radio, James Bay. And Hold Back the River.
1: Try to keep you close to me. But life got in between.

De eerste concert laat nog even op zich wachten, maar volgens mij gaat hij dat wel doen. Ik had het over Marco Borsato en vrij zijn Golden Earrings en In My House. Vandaag 29 juli, is vandaag de internationale dag van de tijger. Het is de internationale dag van de lippenstift en het is vandaag nationale lasagne dag.

0: Leave me all alone.
1: Hey, Rosita, come quick. Down at the cantina, they're giving green stamps with tequila.
2: Aangedreven in de kwartje in de jukebox met Pat Boone en Speedy Gonzalez, The Alarm en Rain in the Summertime. 29 juli 2015. Microsoft brengt Windows 10 op de markt. Het is de eerste versie van Windows waar voortdurend kleinere updates aan worden uitgebracht. Het is de opvolger van Windows 8.1 en Microsoft besloot Windows 9 over te slaan om niet in verwarring te komen met Windows 95 en 98.

Shined. Samen met de Pretenders en The Message of Love. Ace of Base en I Saw the Sign. Zo direct naar het nieuws. Leo van der Boom. Veel plezier met hem. En vanmiddag ook nog met Martin en Peter in OSR in de middag. Fijne dag nog. Spreek je morgen weer. David Bowie. Absolute Beginners.

van een hele, hele tijd geleden alweer. Muziek van Boudewijn de Groot en welterusten, meneer de president. Daarvoor het duet van Suzy Quatro en Chris Norman. En over duets gesproken, we hebben er meer. Armin van Buuren, bijgestaan door Fiora. This

Rocco Power zegt 9-2-0. Animal, inderdaad, de allerbekendste van Def Leppard. En daarvoor hadden we René Froger, Calling Out Your Name, gevolgd door een hit uit de jaren 70, Mac & Katie Kassoon.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Uit onderzoek van de Vrije Universiteit in Amsterdam is gebleken dat spieren van mensen die long-covid of MECVS hebben anders zijn dan die van gezonde mensen. Wetenschappers vergeleken spierweefsel van patiënten met dat van gezonde mensen die voor het onderzoek 60 dagen in bed moesten liggen. Het Duitse persbureau DPA meldt dat de autobouwer BMW 8000 banen schrapt. Gezondheidsrisico's op veel zwemlocaties. Bij 104 van de 950 zwemplekken is de waterkwaliteit ronduit slecht. Op het Griekse eiland Paros zijn preventief 10 dorpen geëvacueerd. De brandweer is druk bezig met het blussen van een brand die op een vuilstortplaats in het zuidwesten van het eiland was uitgebroken. Het weer. De zon schijnt uitbundig en bij een zwak tot matige zuid- tot westenwind wordt het 29 tot 35 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

En muziek kan werken als een airco, waarom ook niet? Het is om kippenvel van te krijgen, zo mooi. Black van Pearl Jam. En zo meteen The Man in Black, Johnny Cash. Dat is onderweg de welbekende Ring of Fire daarvoor. Ook zo mooi. De hit van REO Speedwagon op OSN 920.

0: Goedemiddag. Fijn dat je bij ons bent. Dit is OFR 920.
1: Love is a burning thing. And it makes

Herkenbare hoge stem uit duizenden. Jimmy Somerville, de man die we kennen van de Coming Arts en To Love Somebody. We gaan luisteren naar een plaat uit onze Nederlands hitlijst van dit moment. Hij is populair. Teddy Swims, Break Up in Reverse.

OSR 920, de muziekzender vol muzikale herinneringen met zo af en toe ook muziek van de Beatles en leden daarvan. En een van dat was zojuist Ringo Starr van een tijd geleden. Photograph. We gaan heel even plaats maken. We gaan luisteren naar het nieuws en het nieuws uit uw regio. Het is die van 1 uur en daarna nog een uur broodje OSR en muziektijdslunch. Wat mij betreft graag zo in de laatste dit uur. De hit van Bob Sinclair.

Yeah.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. In het Brabantse Engelen is een auto in het water aangetroffen. Onderzocht wordt of er een link gelegd kan worden met de bekladdingen van huizen en spullen in Engelen en Bokhoven afgelopen weekend tegen de komst van een AZC in de buurt. In het water werd gezocht naar een persoon, maar er werd niemand gevonden. Onduidelijk is hoe de auto te water is geraakt. De politie bevestigt dat de auto van de eigenaren is weggenomen en houdt rekening met verschillende scenario's. Eén ding is zeker, de zaak wordt hoog opgenomen. In Spanje en Frankrijk is het de komende dagen weer extreem heet. Lokaal kan de temperatuur boven de 40 graden uitkomen, zeer ongunstig voor de natuurbranden die nog altijd niet onder controle zijn. Een woordvoerder van de Franse brandweer zei tegen BBC News dat het vuur is als David tegen Goliath. Het land gaat gebukt onder de vierde hittegolf deze zomer. In Frankrijk zijn tot nu toe 184 mensen opgepakt voor betrokkenheid bij het ontstaan van de branden. Ondertussen hebben 6 miljoen Europeanen gestemd over de ontwerpen van de nieuwe eurobiljetten. Vorige week presenteerde de president van de Europese Centrale Bank, Christine Lagarde, 10 mogelijke ontwerpen waarop tot 21 september gestemd kan worden. De nieuwe biljetten worden onderverdeeld in twee thema's, Europese rivieren en vogels en cultuur. Het is voor het eerst dat de bankbiljetten sinds de introductie in 2002 helemaal opnieuw ontworpen worden. Platenmaatschappij Universal Music heeft van de rechter gelijk gekregen. De parodie op de ABBA-hit Take a Chance on Me, getiteld Dikke Pants van de carnavalsgroep De Kapotte Kachels, is terecht offline gehaald. Volgens de rechter in Utrecht maakt het inbreuk op de auteursrechten van Benny en Björn van ABBA. De Kapotte Kachels verklaarde al eerder dat Dikke Pants niet onder het auteursrecht valt omdat het om een parodie gaat. Maar de rechter vindt het belang van Universal zwaarder wegen dan dat van De Kapotte Kachels. Het weer. De zon schijnt uitbundig en bij een zwak tot matige zuid- tot westenwind wordt het 29 tot 35 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Subertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelrand. Denk jij dat nepnieuws echt iets van deze moderne tijd is? Dan vergis je je, want de geschiedenis leert je anders. Op 9 september duik je tijdens een lezing in de bibliotheek van Gemert de geschiedenis in van desinformatie. Het gaat over Romeinse keizers die geruchten verspreiden, maar ook over pamfletten vol roddels na uitvinding van de boekdrukkunst. Ook gaat het over propaganda in oorlogen en slimme beïnvloeding tijdens revoluties. Nepnieuws verandert dus steeds van vorm, maar heeft altijd hetzelfde doel. Mensen sturen, twijfel zaaien en macht grijpen. Wie een leuke vakantieactiviteit zoekt voor kleine kinderen, kan terecht in het bospark Pakel. Het hoogtepunt voor de kleine kinderen is het kabouterbos, waar je overal kabouters ziet. Zoals het huisje van Dolly en het klushuis. Verder biedt het park bij mooi weer het spoorpleintje met miniatuurtreintjes, diverse dieren en verschillende tuinen. Je kunt picknicken op het Van Geffenveldje en je kunt ook ganzen en eenden voeren bij de vijver. Binnenkort is het weer kermis in Boekel en Venhorst. De kermis in Boekel begint op zaterdag 1 augustus en duurt tot met dinsdag 4 augustus. Hij staat op het Sint-Agatenplein. Op maandag 3 augustus rond 2 uur 's middags komen de bewoners van dagbestedingen langs voor een gezellige kermiservaring. Een week later is het kermis in Venhorst van zaterdag 8 tot met dinsdag 11 augustus op het Sint-Jozefplein. Ook dit jaar geldt weer niet de grootste, wel de goedkoopste. Alle ritprijzen zijn namelijk maar 1 euro. Wist jij al dat in de gemeente Gemert 6 deelauto's staan voor alle inwoners van de gemeente? Het aantal deelauto's in de gemeente is in 1 jaar tijd met maar liefst 15% gestegen. Bijna de helft van de rijbewijsbezitters onder de 40 jaar heeft geen eigen auto. En deelauto's zijn dan een uitkomst. Het is een praktische, kostenbesparende en duurzame oplossing. En je hebt geen vaste last of onderhoud, omdat veel deelauto's elektrisch zijn. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Waar anderen stoppen, gaan wij verder.
0: OSR 920.
4: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Broodje OSR.
0: Leo van den Boom.

0: relaxed begin van deel 2 van Brood Joe Zerre op deze prachtige woensdagmiddag. City Youngblood, and if only I could. Tot 2 uur ben ik bij je met nu een Duitsstalige plaat. Dit is die hit van Duff. Goedemiddag.
1: Seit 2000 jaren lebt die Erde ohne Liebe. Es regiert der Herr des Hasses.

Het is de stem van John Waite, de man die we kennen van de Babies. En in de jaren 70 hadden ze een aantal hits, waaronder Isn't It Time, Every Time I Think of You en ook deze, A Piece of the Action. Daarvoor hadden we Bowser uit onze Nederlandse hitlijst van dit moment, hoog genoteerd, het plaatje Magnetic. En dit is The Verve of Dreams. U gaat luisteren naar Billy Joel.

Ja, ik voel me ook heel erg goed bij. Ik hoef voor dat mooie weer niet het water over. We blijven lekker in Nederland en dat deden we zojuist met Maywood, de plaat Rio. Zometeen de hoofdpunten uit het radionieuws. Daarbij ook de weersverwachting en ik kijk naar buiten. Dat ziet er fantastisch uit op deze woensdag. Tijd voor wat rock. We gaan luisteren naar een hit van Nickelback.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. In het Brabantse Engelen is een auto in het water aangetroffen. Onderzocht wordt of er een link gelegd kan worden met de bekladdingen van huizen en spullen in Engelen en Bokhoven afgelopen weekend tegen de komst van een AZC in de buurt. In Spanje en Frankrijk is het de komende dagen weer extreem heet. Lokaal kan de temperatuur boven de 40 graden uitkomen, zeer ongunstig voor de natuurbranden die nog altijd niet onder controle zijn. Ondertussen hebben 6 miljoen Europeanen gestemd over de ontwerpen van de nieuwe eurobiljetten. Vorige week presenteerde de president van de Europese Centrale Bank, Christine Lagarde, 10 mogelijke ontwerpen waarop tot 21 september gestemd kan worden. Platenmaatschappij Universal Music heeft van de rechter gelijk gekregen. De parodie op de ABBA-hit Take a Chance on Me, getiteld Dikke Pants van de carnavalsgroep De Kapotte Kachels, is terecht offline gehaald. Het weer. De zon schijnt uitbundig en bij een zwak tot matige zuid- tot westenwind wordt het 29 tot 35 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.
1: Beleef de hits. OSR 920.
2: Broodje OSR.

Het programma Broodje over Zeggen Muziek tijdens de lunch. En mocht je daaraan begonnen zijn, eet smakelijk en geniet van de muziek die voorbij komt met zojuist Shocking Blue. En Never Marry a Railroad Man. Je zou zomaar eens een blauwtje op kunnen lopen. Ja, en daarover gesproken. De nederpop hit van Telau en de Zijner. De scene dus. Dit is Blauw.

populair is in Nederland. Drie platen in onze Nederlandse hitlijst van dit moment. En I Just Might, de meest bekende, de plaats stond ook wekenlang nummer 1. En inmiddels alweer 28 weken in die lijst. Daarvoor Bon Jovi, wederom rock tijdens dit uur, tijdens Brojo's Air. Have a nice day, gevolgd door Fleetwood Mac. Yeah.

0: It was almost love.
1: Dragon Ball Man and Skin. Daarvoor hadden we Talk Talk, muziek uit de jaren 80 en Dum Dum Girl. Dat was mijn aandeel voor deze woensdagmiddag. Zometeen na het nieuws van 2 uur verder met OSR in de middag. Geniet van Peter Derksen van Martin Huivers. Ik ben er morgen weer om 12 uur en de laatste plaat voor mij komt uit de jaren 80. Het is die van Lloyd Cole en The Commotions. Tot morgen.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. De 25-jarige Nederlander die gisteren bij een bootongeluk in Brazilië om het leven kwam, was een ondernemer uit het Overijsselse Rijzenholte. Dat laat het ministerie van Buitenlandse Zaken weten. De man had een eigen bouwbedrijf. Hij maakte gisteren met zijn vriendin en familie een besloten boottocht toen de boot omsloeg. Aan boord bevonden zich op het moment van het ongeluk 6 Nederlandse toeristen en 2 Braziliaanse bemanningsleden. 2 andere Nederlanders raakten bij het ongeluk gewond en moesten naar het ziekenhuis. De Mensenrechtenorganisatie van de Verenigde Naties wil dat derde landen optreden tegen het geweld op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever. Wat de VN betreft moeten de derde landen gezamenlijk in actie komen om het geweld daar te stoppen. Eerder deze week liet Human Rights Watch al weten dat het geweld tegen Palestijnen in het gebied weer toeneemt. HRW zei dat jaren van wetteloosheid en straffeloosheid de Westoever in een kruidvat dat op ontploffen staat hebben veranderd. In de VS heeft de Oekraïense president Zelensky zijn Amerikaanse collega Trump om een winterpakket aan Patriots gevraagd. Zelensky wil er graag 300 hebben. De luchtafweerraketten worden ingezet om Russische aanvallen af te slaan. De voorraad Patriots, waarover Oekraïne beschikt, slinkt ziender ogen. Trump wil Oekraïne vergunningen verlenen om de raketten zelf te produceren, maar Zelensky heeft haast en wil ze met spoed hebben. Bij de zware aardbeving in het zuiden van Japan zijn bij een papierfabriek zeker 5 mensen om het leven gekomen. Bij de fabriek stortte tijdens de beving een grote schoorsteen in. Er zouden ook 2 mensen gewond zijn geraakt en er wordt nog naar 4 vermisten gezocht. Eerder werden al 13 dodelijke slachtoffers gemeld. In een winkelcentrum waarvan de tweede verdieping instortte, is men nog altijd op zoek naar vermisten. De beving van gisteren had een kracht van 7 op de Japanse Shindo-schaal. Dat is de zwaarste categorie. Het weer. De zon schijnt uitbundig en bij een zwak tot matige zuid- tot westenwind is het 29 tot 35 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Hubertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelrand. Binnenkort is het weer kermis in Boekel en Venhorst. De kermis in Boekel begint op zaterdag 1 augustus en duurt tot met dinsdag 4 augustus. Hij staat op het Sint-Agatenplein. Op maandag 3 augustus rond 2 uur 's middags komen de bewoners van dagbestedingen langs voor een gezellige kermiservaring. Een week later is het kermis in Venhorst van zaterdag 8 tot met dinsdag 11 augustus op het Sint-Jozefplein. Ook dit jaar geldt weer niet de grootste, wel de goedkoopste. Alle ritprijzen zijn namelijk maar 1 euro. Wist jij al dat in de gemeente Gemert 6 deelauto's staan voor alle inwoners van de gemeente? Het aantal deelauto's in de gemeente is in 1 jaar tijd maar liefst 15% gestegen. Bijna de helft van de rijbewijsbezitters onder de 40 jaar heeft geen eigen auto. En deelauto's zijn dan een uitkomst. Het is een praktische, kostenbesparende en duurzame oplossing. En je hebt geen vaste lasten of onderhoud, omdat veel deelauto's elektrisch zijn. Op zaterdag 15 augustus is het Maria ten Hemel opneming. Deze kerkelijke feestdag heeft extra betekenis voor Mariahout, omdat de Onze Lieve Vrouw van Lourdes parochie op 15 augustus 1932 is gesticht. Mariahout is gevormd door de ondernemende bouwpastoor van Eindhoven, die de kerk, de Lourdesgrot en een groot openluchttheater realiseerde. En deze zijn allemaal vandaag de dag nog springlevend. De Mariaviering in Mariahout is op zaterdag 15 augustus om 17:30 s'avonds in de parochiekerk. Daarna volgt een lichtprocessie en afsluiting bij de Lourdesgrot. Wie een leuke vakantieactiviteit zoekt voor kleine kinderen, kan terecht in het bospark Pakel. Het hoogtepunt voor de kleine kinderen is het kabouterbos, waar je overal kabouters ziet, zoals het huisje van Dolly en het klushuis. Verder biedt het park bij mooi weer het spoorpleintje met miniatuurtreintjes, diverse dieren en verschillende tuinen. Je kunt picknicken op het Van Geffenveldje en je kunt ook ganzen en eenden voeren bij de vijver. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: OSR.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. OSR in de middag.

Ozer in de middag en ik draai de Shakira voor je en Hips Don't Lie. We hebben ook luisteraars in de auto. Bijvoorbeeld Ines in haar mooie witte bolide met airco. Heeft de radio ook aanstaan op Ozer 920. En deze speciaal voor jou Ines, Sam Fender en Olivia Dean. Dit is Rain Me In.

De zogeheten glam rock uit de jaren 70, Slade and Far Far Away. En die hele grote kersthit die gaan we ongeveer ook weer draaien in december. Merry Christmas, everybody. Zometeen hier op de radio, S-Express, team from S-Express. En nu eerst Is This Bastard, een year of 3000. Nou, dat gaan we met z'n allen niet meemaken, denk ik. Nee.

Something Just Like This, you hoorde de Chainsmokers en Coldplay. De komende dagen is het code geel in meerdere provincies vanwege de hitte. Ook zo hier in Noord-Brabant. Vandaag is naar verwachting de warmste dag van deze maand. Juli, 35 graden. En code geel geldt in elk geval tot en met aankomende vrijdag. OSR in de middag, Simple Minds, Caesar River komt eraan en de Drifters Under the Boardwalk. Eerst nu tijd voor deze disco-knaller uit de jaren 70. Amy Stewart, Knock on Wood.

Het origineel destijds van Marvin Gaye en Tammy Terrell, Ain't No Mountain High Enough. En dit was de uitvoering van The Animals. Straks om 3 uur het radio nieuws en de regio break.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. De politie heeft een minderjarige bewoner van een jeugdzorgcentrum in Beekbergen gearresteerd vanwege de brand bij het centrum gisteravond. De brand legde de instelling in de as en even zag het er naar uit dat het vuur naar het bos zou overslaan. 1 bewoner raakte gewond. 20 bewoners en begeleiders moesten geëvacueerd worden. Verder moesten er ook 186 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren elders worden ondergebracht. In het pand dat is afgebrand zat asbest. De omgeving is afgezet. Eerder deze maand werd in een verlaten pand in de Griekse hoofdstad Athene een koffer gevonden met daarin het lichaam van een 38-jarige Britse vrouw. Op 18 juli kreeg de politie een melding over een stinkende koffer. Volgens de politie was de vrouw toen al 5 tot 7 dagen dood. Met behulp van Interpol hebben de autoriteiten de identiteit kunnen vaststellen. De vrouw was op 29 juni vanuit de VS via Cyprus naar Griekenland gevlogen. De politie onderzoekt de zaak. Het hoofd van het EU-noodcoördinatiecentrum waarschuwt Centraal-Europa, Griekenland en Italië voor een verhoogd risico op bosbranden. Volgens directeur Maria Suber verplaatst het volgende risico zich al naar Griekenland en Centraal-Europa. Italië loopt volgende week verhoogd risico en Suber zegt dat er afgewacht moet worden wat er met het Iberisch Schiereiland gebeurt. Dat bestaat uit de continentale delen van Portugal en Spanje en Gibraltar in het zuiden. Als daar brand uitbreekt, staat volgens haar heel Europa in brand. De leadzanger van de band The Frames, Glenn Hansard, is bij een motorongeluk om het leven gekomen. De Ier was ook acteur en schreef muziek voor films. Zo speelde hij in de films Once en The Commitments. Hij won een Oscar in de categorie Beste Originele Nummer met de song Falling Slowly at Once. Glenn Hansard was getrouwd en had een kind. Hij is 56 jaar geworden. Het weer. De zon schijnt uitbundig en bij een zwak tot matige zuid- tot westenwind is het 29 tot 35 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Subertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelrand. Binnenkort is het weer kermis in Boekel en Venhorst. De kermis in Boekel begint op zaterdag 1 augustus en duurt tot met dinsdag 4 augustus. Hij staat op het Sint-Agatenplein. Op maandag 3 augustus rond 2 uur 's middags komen de bewoners van dagbestedingen langs voor een gezellige kermiservaring. Een week later is het kermis in Venhorst van zaterdag 8 tot met dinsdag 11 augustus op het Sint-Jozefplein. Ook dit jaar geldt weer niet de grootste, wel de goedkoopste. Alle ritprijzen zijn namelijk maar 1 euro. Wie een leuke vakantieactiviteit zoekt voor kleine kinderen kan terecht in het bospark Pakel. Het hoogtepunt voor de kleine kinderen is het kabouterbos, waar je overal kabouters ziet. Zoals het huisje van Dolly en het klushuis. Verder biedt het park bij mooi weer het spoorpleintje met miniatuurtreintjes, diverse dieren en verschillende tuinen. Je kunt picknicken op het Van Geffenveldje en je kunt ook ganzen en eenden voeren bij de vijver. Denk jij dat nepnieuws echt iets van deze moderne tijd is? Dan vergis je je, want de geschiedenis leert je anders. Op 9 september duik je tijdens een lezing in de bibliotheek van Gemert de geschiedenis in van desinformatie. Het gaat over Romeinse keizers die geruchten verspreiden, maar ook over pamfletten vol rolders na uitvinding van de boekdrukkunst. Ook gaat het over propaganda in oorlogen en slimme beïnvloeding tijdens revoluties. Nepnieuws verandert dus steeds van vorm, maar heeft altijd hetzelfde doel. Mensen sturen, twijfel zaaien en macht grijpen. Wist jij al dat in de gemeente Gemert 6 deelauto's staan voor alle inwoners van de gemeente? Het aantal deelauto's in de gemeente is in 1 jaar tijd met maar liefst 15% gestegen. Bijna de helft van de rijbewijsbezitters onder de 40 jaar heeft geen eigen auto. En deelauto's zijn dan een uitkomst. Het is een praktische, kostenbesparende en duurzame oplossing. En je hebt geen vaste last of onderhoud, omdat veel deelauto's elektrisch zijn. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Waar anderen stoppen, gaan wij verder.
0: OSR 920.
4: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek, jouw elektronica, onze passie.
5: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. OSR in de middag.

De gezusters Kleeman in Betere Dagen, oftewel Lois Lane, Fortune Fairy Tale, is een mooie hit uit de jaren 80. Goedemiddag en welkom terug op deze snikhete woensdagmiddag. Houd het hoofd koel en de radio aan op OZR 920.

Harry Styles en die hele grote hit nog een keer op de radio hier bij OZR, Sign of the Times. OZR 90.nl, misschien ben je momenteel wel bezig met je welverdiende zomervakantie en waar vandaan jij dat ook doet. Nou, laat de radio zeker aanstaan. En ben je aan het werk? Nou, ook dan slepen wij jou door jouw zware werkdag heen. En zeker op deze hete dag vandaag. Zometeen nog de Animals, Don't Let Me Be Misunderstood naar Raoul Orellana, Gypsy Rhythm.

misunderstood. Helemaal terug naar de mooie jaren 60 hier bij OSR. Animals, don't let me be misunderstood. OSR 920, je kunt ons op diverse manieren beluisteren. Het kan online natuurlijk, wereldwijd. En ook via 2DAB Plus kanalen. En ook natuurlijk via onze FM-zenders. We hebben er 4 opgesteld in de regio. En ik heb horen zeggen dat er binnenkort weer eentje bij komt. Dus ja, we worden steeds maar groter en groter. En dat is mooi nieuws natuurlijk. Hè. Zometeen Douwe Bob en Sarah. Could have been us, hoor je zometeen. En Redbone, the Witch Queen of New Orleans. En eerst deze van German Stewart. We don't have to take our clothes off.

Redbone, inclusief Indiana Toy, The Witch Queen of New Orleans en andere hits van deze formatie. We Were All Wounded at the Wounded Knee en ook Come and Get Your Love zou je zomaar kunnen kennen. Tijd voor het Nederlandstalige lied op de radio. Dit is Rutger van Barneveld, Zwoele Zomernachten. Denk jij?

ze waren aardig populair in de jaren 80. Kadans uit Utrecht en De Wind en andere hits van deze formatie. In het donker zie je niet, intimiteit en dagen dat je je vergeet zou je zomaar kunnen kennen. Oh zeg, menu de Pussycat Dolls, I Don't Need a Man. See you later.

muziek van eigen bodem Judy Blank en Mary Jane. Ik dank jou voor het luisteren. Straks na 4 uur deel 2 van OZR in de middag met Martin Huijmers. Ik wens jou nog een fijne woensdag en tot morgen. En sluit af met deze mooie van Procol Harum en Hamburg.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. De dienst Justitiële Inrichtingen bevestigt het incident in de gevangenis in Grave, waarbij vrijdag een gevangene een andere gevangene aanviel en wist te verwonden. De DJI meldt dat het slachtoffer naar het ziekenhuis moest en aangifte bij de politie mag doen. De dader zit in een afzonderingscel. Hij zou bij het koken een aardappelschilmesje gekregen hebben waarmee hij een medegevangene stak en sneed. De DJI wil verder geen antwoord geven op vragen vanwege een mogelijk politieonderzoek. Rond het Javaplein in Amsterdam-Oost heeft de gemeente betonblokken geplaatst. Op dit moment is daar het straatfeest Pride Oost aan de gang. Een woordvoerder zegt geen directe link met de aanslag op de Pride in Berlijn van afgelopen weekend te willen leggen. De gemeente maakt op ieder moment een veiligheidsanalyse. In Berlijn reed een man met een bestelbus in op feestende mensen. Vervolgens stak hij op mensen in. Er viel 1 dode te betreuren en 29 mensen raakten gewond. 1 dag later werd de dader door de politie doodgeschoten. In een appartement in het Franse Orange zijn de stoffelijke resten van 5 baby's verpakt in kartonnen dozen gevonden. De moeder en haar partner zijn vandaag in voorlopige hechtenis genomen. Justitie is een onderzoek gestart naar moord op een kind jonger dan 15 jaar oud. De moeder, die leidt aan zwangerschapsontkenning, was maandag met buikpijn in het ziekenhuis opgenomen en beviel van een baby. Haar partner stelde later die dag de autoriteiten op de hoogte nadat hij in dozen stoffelijke resten had gevonden. Dit jaar zal de Pride Walk in Hoorn niet tijdens de kermis in augustus georganiseerd worden, maar in het najaar, rond Coming Out Day op 11 oktober. De organisatie van de walk zegt dat deelnemers zich tijdens voorgaande jaren op de kermis onveilig hebben gevoeld. Mensen kregen met scheldpartijen te maken en er werden voorwerpen naar hen gegooid. Om de veiligheid te verbeteren wordt de walk verplaatst. De Roze Maandag op de kermis gaat wel gewoon door. Het weer. De zon schijnt uitbundig en bij een zwak tot matige zuid- tot westenwind is het 29 tot 35 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Subertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelrand. Binnenkort is het weer kermis in Boekel en Venhorst. De kermis in Boekel begint op zaterdag 1 augustus en duurt tot met dinsdag 4 augustus. Hij staat op het Sint-Agatenplein. Op maandag 3 augustus rond 2 uur 's middags komen de bewoners van dagbestedingen langs voor een gezellige kermiservaring. Een week later is het kermis in Venhorst van zaterdag 8 tot met dinsdag 11 augustus op het Sint-Jozefplein. Ook dit jaar geldt weer niet de grootste, wel de goedkoopste. Alle ritprijzen zijn namelijk maar 1 euro. Denk jij dat nepnieuws echt iets van deze moderne tijd is? Dan vergis je je, want de geschiedenis leert je anders. Op 9 september duik je tijdens een lezing in de bibliotheek van Gemert de geschiedenis in van desinformatie. Het gaat over Romeinse keizers die geruchten verspreiden, maar ook over pamfletten vol rodders na uitvinding van de boekdrukkunst. Ook gaat het over propaganda in oorlogen en slimme beïnvloeding tijdens revoluties. Nepnieuws verandert dus steeds van vorm, maar heeft altijd hetzelfde doel. Mensen sturen, twijfel zaaien en macht grijpen. Op zaterdag 15 augustus is het Maria ten Hemel opneming. Deze kerkelijke feestdag heeft extra betekenis voor Mariahout, omdat de Onze Lieve Vrouw van Lourdes parochie op 15 augustus 1932 is gesticht. Mariahout is gevormd door de ondernemende bouwpastoor van Eindhoven, die de kerk, de Lourdesgrot en een groot openluchttheater realiseerde. En deze zijn allemaal vandaag de dag nog springlevend. De Mariaviering in Mariahout is op zaterdag 15 augustus om 17:30 avonds in de parochiekerk. Daarna volgt een lichtprocessie en afsluiting bij de Lourdesgrot. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920.
4: OSR.
5: Dit programma wordt u aangeboden door Bioscoop Industrie Veghel.
6: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. OSR in de middag.
0: Martin Huibers.

Ja, en That's All. Daarmee zullen we het moeten doen. Genesis, daarmee gingen we terug naar 1983. Een hele goede middag. Welkom op deze bloedhete woensdagmiddag. We zijn alweer halverwege de week. Het is vandaag 29 juli. We danken Peter voor deel 1. En dit is deel 2 van OSR in de middag. Met Foreigner, I Don't Want to Live Without You. I find

De duidelijk herkenbare stem van Anita Meijer met een van de grote hits Idaho. En we hadden Foreigner met I Don't Wanna Live Without You. Na 9 weken lang verdwenen ze uit de tipraden. We hebben het over de Spiksplitter, die we zingen van Nothing But Thieves.

Ray en Anita, Tour Limited. En jarenlang waren zij het muzikale exportproduct van Nederland. Met No One en de Police hadden we met So Lonely. Zometeen de hoogtepunten van de nieuws. Maar eerst Justin Bieber. En hij heeft er spijt van. Sorry.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. De dienst Justitiële Inrichtingen bevestigt het incident in de gevangenis in Grave, waarbij vrijdag een gevangene een andere gevangene aanviel en wist te verwonden. De DJI meldt dat het slachtoffer naar het ziekenhuis moest en aangifte bij de politie mag doen. Rond het Javaplein in Amsterdam-Oost heeft de gemeente betonblokken geplaatst. Op dit moment is daar het straatfeest Pride Oost aan de gang. In een appartement in het Franse Orange zijn de stoffelijke resten van 5 baby's verpakt in kartonnen dozen gevonden. De moeder en haar partner zijn vandaag in voorlopige hechtenis genomen. Dit jaar zal de Pride Walk in Hoorn niet tijdens de kermis in augustus georganiseerd worden, maar in het najaar. Rond Coming Out Day op 11 oktober. Het weer. De zon schijnt uitbundig en bij een zwak tot matige zuid- tot westenwind is het 29 tot 35 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920. Van liefhebbers voor liefhebbers.

Heerlijke zomerse klanken van The Real Thing uit de jaren 70 en You To Me Are Everything. De dame die al op 14-jarige leeftijd 2 Grammy Awards had vanwege het nummer Blue. We hebben het over Leon Rimes en Can't Fight the Moonlight.

Elton John en Eric Clapton en The Runaway Train. Het enige duet wat de twee samen maakten op de tekst van Bernie Taupin. En dat heette Runaway Train en van de Leon Rimes met Can't Fight the Moonlight. Hier is Spooky 2.

Medley, Till Kingdom Come. Chris Martin schreef het eigenlijk voor Johnny Cash, maar helaas, Johnny Cash overleed net iets te vroeg. Hij kon het dus niet meer opnemen. Vandaar dat zijn zuster het wel heeft gedaan trouwens, Joanna Cash. En die draaien we ook nog vaak genoeg hier op OZR 920. De volgende we nou succes van Simon & Garfunkel. In de uitvoering van Disturbs en The Sound of Silence. We gaan zo meteen naar de nieuwsberichten van 5 uur. Maar eerst de groep uit Liverpool, de stad aan de Mersey. Die zijn The Last en There She Goes.

0: Dit programma werd u aangeboden door Bioscoop Industrie Veghel.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. De 20-jarige man die vorige maand na het dodelijke ongeluk in de Zeeuwse Vogelwaarde werd opgepakt, blijkt eerder ook grove verkeersovertredingen te hebben gemaakt. Dat blijkt uit de uitspraak van de Raadkamer over de verlenging van het voorarrest. De rechtbank zegt dat de man die in Litouwen geboren werd keer op keer in de fout ging en daarbij andere verkeersdeelnemers in gevaar bracht. Bij het ongeluk op 11 juni kwamen 3 leerlingen en de directeur van een basisschool om het leven. Vlaardingen, Albrandswaard en Oegstgeest krijgen van de provincie Zuid-Holland een laatste kans om voldoende asielzoekers met een verblijfsvergunning van een huis te voorzien. Als ze dat niet voor 1 juli 2027 voor elkaar hebben, grijpt de provincie in. Op kosten van de genoemde gemeente zal de provincie dan de huisvesting voor statushouders regelen. Een paar maanden geleden kregen Zwijndrecht, Krimpenerwaard, Voorne aan Zee en Leidschendam-Voorburg ook al een laatste waarschuwing. Zij moeten voor 1 april volgend jaar aan de eisen voldoen. België gaat Frankrijk helpen met het bestrijden van de natuurbranden. Volgens de Belgische defensieminister Franken zijn er 2 brandweerwagens, 29 militairen en 9 waterbevoorradingswagens onderweg naar het zuidwestelijk deel van Frankrijk. De spullen en menskracht zijn voor 2 weken beschikbaar. Er kan verlengd worden. Franken zegt blij te zijn om de Fransen te helpen, maar ook de Belgen die daar wonen. Er werd een beroep op België gedaan via het burgerbeschermingsmechanisme van de EU. De Amerikaanse president Trump heeft Iran gedreigd met nieuwe aanvallen. Dit om de aanval met ballistische raketten die verijdeld werd op Amerikaanse militairen in Jordanië te vergelden. Volgens Trump gaat de VS ze hard raken. Iran kan een afranseling verwachten. Fox News liet Trumps uitspraken niet horen of zien, maar las ze voor. Vanmorgen vroeg meldde de VS dat er meerdere Iraanse ballistische raketten waren onderschept. Iran bevestigde vervolgens de aanval op Amerikanen in Jordanië. Het weer, het blijft droog. In de nacht daalt de temperatuur niet verder dan een graad of 19. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Subertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelrand. Binnenkort is het weer kermis in Boekel en Venhorst. De kermis in Boekel begint op zaterdag 1 augustus en duurt tot met dinsdag 4 augustus. Hij staat op het Sint-Agatenplein. Op maandag 3 augustus rond 2 uur 's middags komen de bewoners van dagbestedingen langs voor een gezellige kermiservaring. Een week later is het kermis in Venhorst van zaterdag 8 tot met dinsdag 11 augustus op het Sint-Jozefplein. Ook dit jaar geldt weer niet de grootste, wel de goedkoopste. Alle ritprijzen zijn namelijk maar 1 euro. Wist jij al dat in de gemeente Gemert 6 deelauto's staan voor alle inwoners van de gemeente? Het aantal deelauto's in de gemeente is in 1 jaar tijd maar liefst 15% gestegen. Bijna de helft van de rijbewijsbezitters onder de 40 jaar heeft geen eigen auto. En deelauto's zijn dan een uitkomst. Het is een praktische, kostenbesparende en duurzame oplossing. En je hebt geen vaste lasten of onderhoud, omdat veel deelauto's elektrisch zijn. Denk jij dat nepnieuws echt iets van deze moderne tijd is? Dan vergis je je, want de geschiedenis leert je anders. Op 9 september duik je tijdens een lezing in de bibliotheek van Gemert de geschiedenis in van desinformatie. Het gaat over Romeinse keizers die geruchten verspreiden, maar ook over pamfletten voor rolders na uitvinding van de boekdrukkunst. Ook gaat het over propaganda in oorlogen en slimme beïnvloeding tijdens revoluties. Nepnieuws verandert dus steeds van vorm, maar heeft altijd hetzelfde doel. Mensen sturen, twijfel zaaien en macht grijpen. Wie een leuke vakantieactiviteit zoekt voor kleine kinderen, kan terecht in het bospark Pakel. Het hoogtepunt voor de kleine kinderen is het kabouterbos, waar je overal kabouters ziet, zoals het huisje van Dolly en het klushuis. Verder biedt het park bij mooi weer het spoorpleintje met miniatuurtreintjes, diverse dieren en verschillende tuinen. Je kunt picknicken op het Van Geffenveldje en je kunt ook ganzen en eenden voeren bij de vijver. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek. Dit is OSR 920. Jij hoort bij ons.
4: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
5: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. OSR in de middag. Martien Huibers.

Sugar Babes die al een hele lange tijd bestaan, maar zoveel wisselingen hadden dat ze uiteindelijk geen enkele originele lid meer hadden. Dat hebben ze daar een reunie optreden weer opnieuw teruggekregen. We kennen ze nog van Freak Like Me en Push the Button. En dit was Stronger. De Dire Straits, de Power zegt Down the Waterline.

ja, dat komt allemaal zo bekend voor. Het bevat ook enkele sampletjes van bekende nummers zoals What Shall We Do With A Drunken Sailor en The Reggae Night van Jimmy Cliff. Chris Cross Amsterdam en Shaggy waren dat met Early In The Morning. Hier was Huey Lewis at the News en Hip To Be Square.

de Boogies, Don en Phil Everly, de Everly Brothers en Wake Up Little Susie. En voor de Status Quo met de Exeter Brown. En wil jij nu ons vriendje worden, ga dan even naar onze website osr920.nl. Scroll even naar onderen en je vindt onderaan een blauwe knop. Word lid, steun met een tientje, dan ben jij een jaar lang ons vriendje. Zometeen hebben we de hoogtepunten van het nieuws. Maar voor die tijd de luidruchtige muziek van de Kaiser Chiefs. Hier is Ruby. Let's

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. De 20-jarige man die vorige maand na het dodelijke ongeluk in de Zeeuwse Vogelwaarde werd opgepakt, blijkt eerder ook grove verkeersovertredingen te hebben gemaakt. Vlaardingen, Albrandswaard en Oegstgeest krijgen van de provincie Zuid-Holland een laatste kans om voldoende asielzoekers met een verblijfsvergunning van een huis te voorzien. België gaat Frankrijk helpen met het bestrijden van de natuurbranden. De Amerikaanse president Trump heeft Iran gedreigd met nieuwe aanvallen. Dit om de aanval met ballistische raketten die verijdeld werd op Amerikaanse militairen in Jordanië te vergelden. Het weer, het blijft droog. In de nacht daalt de temperatuur niet verder dan een graad of 19. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

Niet zijn meest bekende werk van de Doobie Brothers, maar het is dan ook niet van hemzelf. Het werd geschreven door Holland Dozier en Holland en eerder bekend in de uitvoering van Kim Weston en de Isley Brothers. Take me in your arms. En hier is EOS. Het is ook schitterend.

The Fab Four uit Liverpool, John, Paul, George en Ringo. Beter bekend als The Beatles en Let It Be. En een van de laatste werkjes die ze maakten destijds voor het vertrek van Paul McCartney uit The Beatles. En wat ervoor, IOS, de Nederlandse band, is ook schitterend. Met de nummer Voltooid Verleden Tijd. En dan op de woensdagmiddag op OSR 920. Tijd voor Lionel Richie. Hij is Running, Running with the Night.

Elbow en de Lippy Kids. En we hadden daarvoor Shakira en Burna Boy met nummer Die Die. Het WK-lied dat werd gespeeld. Nou ja, geplayback tijdens de halftime show in de finale van het WK voetbal. En tot zover OSR in de middag. Straks na 6 uur dan start het avondprogramma De Avond Door met Tom Holland. Ik wens je daarbij veel plezier. En we hebben nog over Nils Lofgren en Bruce Springsteen en de Valentine. Een hele fijne avond.

0: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
2: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op OSR 920. Bij station Rotterdam Centraal is vanochtend een man aangehouden nadat hij met een vuurwapen in de lucht had geschoten. Niemand raakte gewond. De politie kreeg rond 11 uur een melding over een man met een vuurwapen bij het treinstation. Op de plek werd een kogelhuls gevonden. Enkele minuten later werd een 26-jarige man uit Ridderkerk aangehouden. De verdachte zit vast en wordt verhoord. De politie onderzoekt ook of hij zorg nodig heeft. De Nederlandse binnenhavens willen eerder worden gewaarschuwd als vaarwegen door droogte dreigen te worden afgesloten. Volgens de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens waren de havens aan het Twentekanaal pas 24 uur voor de sluiting van de sluis bij Eefde op de hoogte. Daardoor was er nauwelijks tijd om alternatief vervoer te regelen. De vereniging pleit ook voor compensatie van extra kosten en steun voor bedrijven als werkzaamheden stilvallen. Volgens de koepelorganisatie dreigen andere sectoren als de bouw, landbouw en de industrie vast te lopen. De 20-jarige man die vorige maand na het dodelijke ongeluk in het Zeeuwse Vogelwaarde werd opgepakt, blijkt eerder ook grove verkeersovertredingen te hebben gemaakt. Dat blijkt uit de uitspraak van de Raadskamer over de verlenging van het voorarrest. De rechtbank zegt dat de man, die in Litouwen geboren werd, keer op keer in de fout ging en daarbij andere verkeersdeelnemers in gevaar bracht. Bij het ongeluk op 11 juni kwamen 3 leerlingen en de directeur van een basisschool om het leven. België gaat Frankrijk helpen met het bestrijden van de natuurbranden. Volgens de Belgische defensieminister Franke zijn er 2 brandweerwagens, 29 militairen en 9 waterbevoorradingswagens onderweg naar het zuidwestelijk deel van Frankrijk. De spullen en menskracht zijn voor 2 weken beschikbaar. Franke zegt blij te zijn om de Fransen te helpen, maar ook de Belgen die daar wonen. Er werd een beroep op België gedaan via het burgerbeschermingsmechanisme van de EU. Het weer. Het blijft vanavond nog lang zonnig en warm. De temperatuur ligt rond de 25 tot 30 graden en er staat weinig wind. Komende nacht blijft het droog en zwoel met minima rond de 18 graden en lokaal een tropennacht. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Subertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelrand. Binnenkort is het weer kermis in Boekel en Venhorst. De kermis in Boekel begint op zaterdag 1 augustus en duurt tot met dinsdag 4 augustus. Hij staat op het Sint-Agatenplein. Op maandag 3 augustus rond 2 uur 's middags komen de bewoners van dagbestedingen langs voor een gezellige kermiservaring. Een week later is het kermis in Venhorst van zaterdag 8 tot met dinsdag 11 augustus op het Sint-Jozefplein. Ook dit jaar geldt weer niet de grootste, wel de goedkoopste. Alle ritprijzen zijn namelijk maar 1 euro. Denk jij dat nepnieuws echt iets van deze moderne tijd is? Dan vergis je je, want de geschiedenis leert je anders. Op 9 september duik je tijdens een lezing in de bibliotheek van Gemert de geschiedenis in van desinformatie. Het gaat over Romeinse keizers die geruchten verspreiden, maar ook over pamfletten vol roddels na uitvinding van de boekdrukkunst. Ook gaat het over propaganda in oorlogen en slimme beïnvloeding tijdens revoluties. Nepnieuws verandert dus steeds van vorm, maar heeft altijd hetzelfde doel. Mensen sturen, twijfel zaaien en macht grijpen. Op zaterdag 15 augustus is het Maria ten Hemel opneming. Deze kerkelijke feestdag heeft extra betekenis voor Maria Hout, omdat de Onze Lieve Vrouw van Lourdes parochie op 15 augustus 1932 is gesticht. Maria Hout is gevormd door de ondernemende bouwpastoor van Eindhoven, die de kerk, de Lourdesgrot en een groot openluchttheater realiseerde. En deze zijn allemaal vandaag de dag nog springlevend. De Mariaviering in Maria Hout is op zaterdag 15 augustus om 17:30 avonds in de parochiekerk. Daarna volgt een lichtprocessie en afsluiting bij de Lourdesgrot. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
4: De leukste muziek hoor je hier. Jaren 80. That's the power of love.
5: jaren 70. Zero's.
2: Waar anderen stoppen, gaan wij verder. OSR 920.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. De avond.

uur zijn we weer met gewoon zoals je op het moment gewend bent. Lekkere muziek. 60 jaar meer, 24 uur per dag hier bij OZR 920. Wat gaan we doen? Rond 6:30 tijd maken voor onze eendagsvlieg. En nu genieten we van deze Grace Jones. And I've seen that face before.

0: face before.
1: Uno, dos, one, two, tres, cuatro.

Beatles. New Religion, en daarvoor hadden we Sam the Shaman, the Pharaohs en Woody Woody. Ik kan me voorstellen dat je aan het eten zit en denkt van al die herrie, ik wil even rustig eten. Nou, dat kan. Wat dacht je van deze mooie van Elton John, Goodbye Yellow Brick Road. Man.

Walker and the Helmet van Little Richard kwam uit. Opnieuw in de jaren 70 en daarvoor hadden we Chuck Dimmels en Pliers en Twist and Shout. Tijd geworden voor onze eendagsvlieg voor vandaag. En dat is er eentje uit het jaar 2002 in het kader van een eendagsvlieg uit de zomer. Nou, dat kan. Hier is de band Last Ketchup met zijn leuk dansje erbij. En dat heet The Ketchup Song. En dat was destijds goed voor een dikke nummer 1 hit in de top 40.

Was wel verantwoord om twee zomersliedjes achter elkaar te draaien met dit warme weer wat we al vandaag weer gehad hebben. Dik 30 graden, dus dat wil nogal wat zeggen. Ricky Martin met Undos Tres Maria en daarvoor onze eendagsvlieg van Last Ketchup en The Ketchup Song. Zometeen Ed Sheeran. Nu eerst genieten wij van een mooi duo. Patti LaBelle en Micah McDonald. Hier zijn ze met On My Own.

Momenteel staat hier net praten met Martin Gerbergen samen deze Edgy. Want het was A Little More een paar jaar geleden. En daarvoor hadden we Patti LaBelle met Michael McDonald en On My Own. Nog wat verder terug naar de jaren 70. Hier is Shabby Tiger en Slow Down.

Bruno Mars, I Just Might, voorafgaan door Clean Bandits en Jesse Glynn en Rather Be. En Sherry Duigen uit de jaren 70 met Slowdown. Op naar nieuws van 7 uur. Daarna is Kees Verkooy aan de beurt met het volgende uur van de avond door. Ik wens je een fijne woensdagavond en ben er graag morgen weer om 6 uur. Uit even de verder, James Bond, verder Tina Turner en GoldenEye.

0: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
2: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op OSR 920. Op het Griekse eiland Kreta zijn twee brandweerlieden om het leven gekomen bij het bestrijden van een natuurbrand. Hun brandweerwagen raakte ingesloten door het vuur toen ze onderweg waren naar een andere brandhaard. De brand bij de stad Retimnon is volgens de autoriteiten onbeheersbaar geworden. Meer dan 100 brandweerlieden en blusvliegtuigen zijn ingezet. Griekenland kampt deze zomer opnieuw met natuurbranden, al is de situatie er vooralsnog minder ernstig dan in Frankrijk en Spanje. Bij station Rotterdam Centraal is vanochtend een man aangehouden nadat hij met een vuurwapen in de lucht had geschoten. Niemand raakte gewond. De politie kreeg rond 11 uur een melding over een man met een vuurwapen bij het treinstation. Op de plek werd een kogelhuls gevonden. Enkele minuten later werd een 26-jarige man uit Ridderkerk aangehouden. De verdachte zit vast en wordt verhoord. De politie onderzoekt ook of hij zorg nodig heeft. De Nederlandse binnenhavens willen eerder worden gewaarschuwd als vaarwegen door droogte dreigen te worden afgesloten. Volgens de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens waren de havens aan het Twentekanaal pas 24 uur voor de sluiting van de sluis bij Eefde op de hoogte. Daardoor was er nauwelijks tijd om alternatief vervoer te regelen. De vereniging pleit ook voor compensatie van extra kosten en steun voor bedrijven als werkzaamheden stilvallen. Volgens de koepelorganisatie dreigen andere sectoren als de bouw, landbouw en de industrie vast te lopen. En wereldster Madonna komt zaterdag naar Amsterdam. Dat heeft ze bevestigd via social media. De zangeres, die al decennia lang bekend staat als voorvechter van de LHBTI+-gemeenschap, staat op het World Pride Music Festival in AFAS Live. Ook Bebe Rexha, Paris Hilton en DJ Honey Dijon treden op. En die laatste werkte al meerdere keren samen met Madonna. Het weer. Het blijft vanavond nog lang zonnig en warm. De temperatuur ligt rond de 25 tot 30 graden en er staat weinig wind. Komende nacht blijft het droog en zwoel met minima rond de 18 graden en lokaal een tropennacht. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemert Baker op Omroep Peelrand. Op het sportpark in Handel kan jong en oud zich vanaf maandag 10 augustus uitleven op een pumptrack. Een pumptrack is een aaneengesloten circuit met bulten en kombochten die elkaar ritmisch opvolgen. Het is een kruising tussen een BMX-baan en een skatepark en is geschikt voor crossfietsen, BMX, mountainbikes, stuntstepjes, loopfietsen, inlineskates, longboards en skateboards. Door de juiste beweging wordt snelheid verkregen. De opening door wethouder Hanneke Koppers is om 9 uur. Vanaf 9:30 kan de pumptrack door iedereen gebruikt worden. Er is begeleiding van de Pump Factory en Davy Sanders. Woensdagochtend was de eerste officiële dag waarop de Milieustraat in Lieshout weer open was. Onder de hitte van de zon stonden de eerste rij auto's al te wachten. Ze reden onder de slagboom door en vervolgens het gloednieuwe bordes op. Dat is nog wel het pronkstuk van de vernieuwde Milieustraat, dus Raoul Messiner van de gemeente Laarbeek. Wie op vakantie gaat, wordt verzocht om de PMW-zak niet dagen van tevoren aan de straat te zetten of op te hangen. Een PMW-zak die lang buiten staat of hangt kan openscheuren, wegwaaien of door vogels worden opengemaakt. Zo belandt er afval op de straat en ontstaat er overlast. Vraag een buur, vriend of familielid om de zak de avond voor de inzameling buiten te zetten of op te hangen. Elk jaar wordt door Oyaan Aderiksel de zomervakantie afgesloten met een gratis openluchtfilm. Dit gebeurt in samenwerking met Snoeperij Jantje en Stout Eten en Drinken. Dit jaar vindt deze Cine Summer plaats op vrijdag 21 augustus. De film wordt gedraaid op het grasveld op de hoek van de Dorpsstraat en het Wilhelminalaan. Deze begint om 9:30 s'avonds, duurt 1,5 uur en de titel blijft nog even geheim. Breng een stoeltje of een kleedje zelf mee. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek. Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. De avond door.
1: Kees van Kooi.

0: Zevenen op deze woensdag. En ik heet je van harte welkom. Dit is deel 2 van jouw avond op OZR 920. Ik kon heel opnieuw verstaan wat ze zongen. Maar goed, het zal wel aan mij liggen, denk ik. De Gibson Brothers en Cuba, daar begonnen we mee. En dit is een leuke eendagsvlieg. De Starbuck en Moonlight Feels Right. Leuk dat je erbij bent.
1: Hello.

We hebben allemaal wel eens wat te vieren. Zo ook deze man, die had inmiddels 17 jaar al gevlogen op, nou, in die hele grote Boeings. Voor een Canadese vliegtuigmaatschappij.

dan zou je denken, nou, 900 keer heeft hij achter stuur gezeten en inmiddels al gigantisch veel passagiers vervoerd. Congratulations. Maar nee, wat bleek nou? Die man die had helemaal geen diploma van piloot.

was een leuke versie van een bekend nummer van Coldplay. Ze speelden zelf natuurlijk ook mee. En de Buena Vista Social Club. Een aantal oude knarren uit Cuba die best wel konden spelen op hun manier. Die hebben een LP gemaakt met allemaal liedjes van andere bands die hebben meegespeeld. U2, Coldplay hoorde je natuurlijk. En nog veel en veel meer. En dat op hun eigen manier. En het klinkt nog best leuk ook.

waren een klein beetje de tekst kwijt volgens mij. Of van gisteren om verder te schrijven. Maar goed, het werd wel een leuke hit. My Little Lady van The Tremolos. Post 920. Even iets heel anders. Madonna, die hebben we allemaal kunnen zien tijdens WK voetbal. En we zijn het er allemaal over eens. Was nou niet je van het. Maar goed, Oasis die heeft een opleving gekregen. Wonderwall was namelijk het lijflied van het Engelse publiek tijdens de WK. En omdat ze zo goed presteerden, stonden ze zomaar weer sinds 1995 op nummer 2 in de Engelse hitparade.

Buiten het feit om dat ze soms leuke films maakte en ook nog muziek ook. Jennifer Lopez had ze ook twee keer een affaire met Ben Affleck. En de tweede keer trouwde ze met hem en scheiden ze ook weer. En het werd de duurste vechtscheiding ever. Ze heeft er heel veel geld aan overgehouden.

En met deze leuke van Sabrina Carpenter neem ik afscheid van je voor deze woensdag. Blijf lekker luisteren. Zometeen de voortzetting van de avond door. En als je komt opdagen en neemt je ook wel weer een hele leuke cd mee, dan kun je tussen 10 en 12 luisteren naar Voor de Nacht Begint. En kun je dan nog niet slapen, ook nog een hele mooie nachtprogrammering. Kortom, 24 uur per dag. OZR 920. Tot morgen. Bye.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op OSR 920. Het 14-jarige meisje dat in april dood werd aangetroffen in haar woning in het Limburgse Blerik bleek op haar bed te liggen en was vastgebonden toen ze gevonden werd. Dat werd vandaag bekend tijdens de eerste openbare zitting in de strafzaak tegen haar 59-jarige moeder. Ze heeft bekend haar dochter met messteken te hebben gedood. De vrouw wordt onderzocht in het Pieter Baan Centrum vanwege psychiatrische problemen. Haar man blijft ook verdachte, maar die is op vrije voeten. Het motief is nog altijd onduidelijk. Een 22-jarige Nederlander is in Griekenland opgepakt op verdenking van mensensmokkel. Volgens de Griekse politie vervoerde hij 3 Eritrese migranten zonder geldige papieren, van wie 2 in de kofferbak. De man negeerde een stopteken, probeerde te vluchten en verzette zich bij zijn arrestatie. Volgens de politie wilden de migranten via Thessaloniki verder reizen naar Noordwest-Europa, mogelijk Nederland. De Nederlander moet zich later voor de rechter verantwoorden. Op het Griekse eiland Kreta zijn 2 brandweerlieden om het leven gekomen bij het bestrijden van een natuurbrand. Hun brandweerwagen raakte ingesloten door het vuur toen ze onderweg waren naar een andere brandhaard. De brand bij de stad Retimnon is volgens de autoriteiten onbeheersbaar geworden. Meer dan 100 brandweerlieden en blusvliegtuigen zijn ingezet. Griekenland kampt deze zomer opnieuw met natuurbranden, al is de situatie er vooralsnog minder ernstig dan in Frankrijk en Spanje. Treinreizigers van de NS zijn in de eerste helft van dit jaar vaker te laat op hun bestemming aangekomen vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Volgens de spoorvervoerder kwam 86,3% van de reizigers op tijd aan. En dat is iets minder dan een jaar eerder, maar wel boven de norm die de NS met de overheid heeft afgesproken. De vertragingen kwamen onder meer door sneeuw in januari, zomerhitte en grote storingen aan het spoor. Financieel gaat het de NS juist beter door meer reizigers en hogere ticketprijzen. Het weer. Het blijft vanavond nog lang zonnig en warm. Op veel plaatsen is het nog zo'n 25 graden. Komende nacht blijft het droog en zwoel met minima rond de 18 graden en lokaal een tropennacht. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemert Baken op Omroep Peelrand. De Tour der Ongeschoren Benen Classic wordt op zondag 6 september voor de 10e keer gehouden. Deze ludieke 109 kilometer lange tocht voert vanuit Lierop langs 9 gemeenten en heeft een rustplaats in Mariehout, het dorp waar Guus Meeuwis is geboren. Aan de start stonden de afgelopen jaren bekende wielernamen en artiesten. De deelnemers worden begeleid door ervaren motorrijders en een groot aantal materiaalwagens in retro-stijl. De eerste editie in 2016 werd georganiseerd door Bureau van Hork en Guus Meeuwis. En de jaren daarna vonden steeds meer BN'ers hun weg naar de startplaats. Tijdens de zomervakantie is er in het Boerenbondsmuseum in Geemert extra veel te beleven voor kinderen. Naast een bezoek aan het museum worden er iedere week gratis activiteiten georganiseerd. Op dinsdagmiddag kunnen kinderen meerijden met de huifkar. Woensdagmiddag staat in het teken van vlechten met wilgetenen, geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar. En donderdagmiddag krijgen alle kinderen een pannenkoek. Een gezellig uitje voor het hele gezin, waar spelen, ontdekken en genieten samenkomen. Je bent welkom tussen 1 en 5 uur. Bij de Milieustraat in Lieshout is voortaan ook een kringlooppunt waar mensen gratis spullen kunnen inleveren. Een medewerker kijkt bij binnenkomst of de spullen nog geschikt zijn voor hergebruik. Kapotte spullen worden geweigerd. Wanneer mensen ook afval meebrengen voor de Milieustraat, worden zij verzocht om de spullen voor het kringlooppunt als laatste in de auto te laden. Zo kunnen ze gemakkelijk worden uitgeladen. Het RIVM heeft besloten het Nationaal Hitteplan te activeren in delen van het land, waaronder ook in Noord-Brabant. Het is de 3e keer dit jaar. Sinds woensdag 9 uur geldt code geel. De maximumtemperaturen lopen in het zuidoosten op tot zo'n 35 graden. Let daarom extra op kwetsbare groepen zoals ouderen en mensen met een chronische aandoening, personen in een sociaal isolement, daklozen en zeer jonge kinderen. Ze kunnen zonder het nemen van maatregelen ongemakken of gezondheidsproblemen ondervinden. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Waar anderen stoppen, gaan wij verder.
0: OSR 920. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. De avond door. Peter Boer.

Desireless, hè? Ja, zo spreek je dat uit officieel. Voyas, voyas! En het was een lekker vakantieplaatje in eind jaren 80. Daarna van deze dame nooit niks meer gehoord. Maar dat geeft niet. Als je één hit hebt, dan draaien we die ook gewoon hier bij OSR 920. Dames en heren, jongens en meisjes, goedenavond. Kees, dankjewel. En dit is Aretha Franklin.

Het waren natuurlijk ook de heren van het origineel van ooit. You Never Walk Alone. Ja, Gary and the Pacemakers. En dit keer zongen ze over The Ferry Cross the Mersey. En daarvoor hadden wij Duffy. En ze heet eigenlijk ook Amy Duffy. Maar toen de tijd waren er zoveel Amy's al in dit lijstje dat ze zoiets had van, nou, mijn achternaam, dat is ook voldoende. Joh, de Warwick Avenue. En zometeen hebben we nog de Tom Tom Club voor je. Leuk, hè? Eerst Sommer en Undressed. You have

0: Het bandje noemde zich de Tom Tom Club. Ik weet dat ik ooit nog een keer lid ben geweest van een Tom Tom Club. Maar dat was een andere dan deze. Dat had meer te maken met een soort verzameling van mensen die allemaal met dat navigatieapparaatje aan de gang waren. En daar allerlei leuke dingetjes mee aan te ontwikkelen waren. Ik had op een gegeven moment wel zover dat ik op mijn navigatie ook gewoon filmpjes kon kijken. Nou goed, dit geheel terzijde. Door met de muziek. Jolene wordt gezongen door niemand minder dan Dolly Parton.
1: Jolene.

0: Ja, dan zal het ineens gebeurd zijn. Suddenly Last Summer Motels. En daarvoor gingen we 1000 miles. Ja, dat is ook een eind rijden. En dat deden we samen met Vanessa Carlton. En nu gaan we eens even in de geschiedenis kijken van de datum van vandaag, 29 juli. Wat gebeurde er allemaal? Nou, in 1890 overlijdt de Nederlandse schilder Vincent van Gogh in Frankrijk. En op 29 juli 1964 zijn er voor het eerst testuitzendingen van TV Noordzee vanaf het Rem-eiland voor de kust in Noordwijk te zien. Officiële start van TV Noordzee is dan later op 15 augustus 1964. Dennis Wilson van de Beach Boys en zijn vrouw Carole Friedman, die op 29 juni 1965 met elkaar getrouwd zijn, adopteren op 29 juli 1965 een jongen en die geven zij de naam Scott. In de buurt van zijn huis in Woodstock in New York krijgt Bob Dylan op 29 juli 1966 een ernstig motorongeluk met zijn Triumph 55. Met een gebroken nekwervels en in kritieke toestand wordt hij in het ziekenhuis opgenomen, waar hij na 9 maanden weer geheel hersteld het pand verlaat. Om reclame te maken voor zijn opkomende optredens rijdt Screaming Lord Church op 29 juli 1972 met een bus door de Londense Wijk Whitehall. En op Downing Street springen hier ineens 4 naakte dames uit de bus. En dan grijpt de politie in. Jammer joh. Hey, wie zijn de jarig vandaag? Onder andere de vrouw van Bruce Springsteen, Patty. En zij is ook de gitarist bij zijn band natuurlijk. We hebben van de ANWB Wijnand Zwaan op de verjaardagskalender staan. En nog iemand die goed met auto's is. Niemand minder dan Fernando Alonso staat bij de jarige van vandaag. En Simon Jones. En Simon Jones, dat is een bassist van een bandje getiteld The Verve.
1: Peter Boer.

nieuwe single van Sam Monieux hier bij OZR 920. Hiding. En daarvoor de jarige bassist in de band The Verve. En met alle mensen om zich heen zongen ze dan A Bittersweet Symphony. Zometeen heb ik nog muziek voor je van niemand minder dan Incognito. En Don't You Worry About A Thing en The Casuals komen er ook nog aan. En we gaan nog even in de Polonaise met Cheerio. Het is OSN 920 op de, wat is het ondertussen, woensdagavond alweer. We hakken de week even doormidden. Ik zeg, het is nog steeds vakantie, dus de dagen zijn allemaal een beetje hetzelfde, hè, voor de meeste mensen.

de band The Casuals. We hadden Jasmine hier op de radio. Met daarvoor nog Incognito en Don't You Worry About a Thing. Ja, dat wou ik zeggen. Zometeen heel veel plezier met Petro Leendes. Hij gaat ook nog wat aandacht schenken aan iemand die vandaag overleden is. Dat allemaal straks tussen 9 en 10. En daarna Berend Koenders. Dus blijf nog

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op OSR 920. Bij een droneaanval op de Egyptische havenstad Damietta is een Amerikaanse opslagtanker voor vloeibaar aardgas geraakt. Daarbij ontstond brand, die oversloeg naar een tweede gastanker. De bemanning is geëvacueerd en er zijn geen gewonden gemeld. Wie achter de aanval zit is nog onduidelijk. De aanval volgt op nieuwe spanningen in het Midden-Oosten, waarbij Iran en de Verenigde Staten elkaar de afgelopen dagen opnieuw hebben bestookt. Een groep nazaten van holocaustslachtoffers heeft aangifte gedaan tegen oud-GroenLinks PvdA-leider Frans Timmermans. Zij vinden dat Timmermans met uitspraken die hij deed tegenover de Belgische krant De Morgen over Israël de holocaust bagatelliseert en Joden beledigt. Timmermans zegt dat zijn woorden verkeerd worden uitgelegd en dat zijn vergelijking alleen betrekking had op het proces van ontmenselijking. Ook het Centraal Joods Overleg heeft de uitspraken scherp veroordeeld. Het 14-jarige meisje dat in april dood werd aangetroffen in haar woning in het Limburgse Blerik bleek op haar bed te liggen en was vastgebonden toen ze gevonden werd. Dat werd vandaag bekend tijdens de eerste openbare zitting in de strafzaak tegen haar 59-jarige moeder. Ze heeft bekend haar dochter met messteken te hebben gedood. De vrouw wordt onderzocht in het Pieter Baan Centrum vanwege psychiatrische problemen. Haar man blijft ook verdachte, maar die is op vrije voeten. Het motief is nog altijd onduidelijk. Een 22-jarige Nederlander is in Griekenland opgepakt op verdenking van mensensmokkel. Volgens de Griekse politie vervoerde hij 3 Eritrese migranten zonder geldige papieren, van wie 2 in de kofferbak. De man negeerde een stopteken, probeerde te vluchten en verzette zich bij zijn arrestatie. Volgens de politie wilden de migranten via Thessaloniki verder reizen naar Noordwest-Europa, mogelijk Nederland. De Nederlander moet zich later voor de rechten verantwoorden. Het weer. Het blijft helder en warm met temperaturen die nog lang boven de 25 graden liggen. En ook de nacht blijft droog en zwoel. Later morgen neemt in het oosten de kans op een onweersbui toe. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemert Bakel op Omroep Peelrand. Wie op vakantie gaat, wordt verzocht om de PMW-zak niet dagen van tevoren aan de straat te zetten of op te hangen. Een PMW-zak die lang buiten staat of hangt, kan openscheuren, wegwaaien of door vogels worden opengemaakt. Zo belandt er afval op de straat en ontstaat er overlast. Vraag een buur, vriend of familielid om de zak de avond voor de inzameling buiten te zetten of op te hangen. Het RIVM heeft besloten het Nationaal Hitteplan te activeren in delen van het land, waaronder ook in Noord-Brabant. Het is de derde keer dit jaar. Sinds woensdag 9 uur geldt code geel. De maximumtemperatuur loopt in het zuidoosten op tot zo'n 35 graden. Let daarom extra op kwetsbare groepen zoals ouderen en mensen met een chronische aandoening, personen in een sociaal isolement, daklozen en zeer jonge kinderen. Ze kunnen zonder het nemen van maatregelen ongemakken of gezondheidsproblemen ondervinden. Elk jaar wordt door Oyaan Aderiksel de zomervakantie afgesloten met een gratis openluchtfilm. Dit gebeurt in samenwerking met Snoeperij Jantje en Stout Eten en Drinken. Dit jaar vindt deze cinesummer plaats op vrijdag 21 augustus. De film wordt gedraaid op het grasveld op de hoek van de Dorpsstraat en het Wilhelminalaan. Deze begint om 9:30 s'avonds, duurt 1,5 uur en de titel blijft nog even geheim. Breng een stoeltje of een kleedje zelf mee. Woensdagochtend was de eerste officiële dag waarop de Milieustraat in Lieshout weer open was. Onder de hitte van de zon stonden de eerste rij auto's al te wachten. Ze reden onder de slagboom door en vervolgens het gloednieuwe bordes op. Dat is nog wel het pronkstuk van de vernieuwde Milieustraat, dus Raoul Messiner van de gemeente Laarbeek. Bij de Milieustraat in Lieshout is voortaan ook een kringlooppunt waar mensen gratis spullen kunnen inleveren. Een medewerker kijkt bij binnenkomst of de spullen nog geschikt zijn voor hergebruik. Kapotte spullen worden geweigerd. Wanneer mensen ook afval meebrengen voor de Milieustraat, worden zij verzocht om de spullen voor het kringlooppunt als laatste in de auto te laden. Zo kunnen ze gemakkelijk worden uitgeladen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. De avond door.
0: Petro Leenders.

Sutherland Brothers and Quiver, You Got Me Anyway. Ja, zeker. Welkom bij het laatste gedeelte daarvan door Bouwers in 19.0. En ons bereikte het droevige bericht dat Ray Gomez, de gitarist van de Pop Tops, op 28 juli op 73-jarige leeftijd is overleden. Hier had je een grote hit mee, Mammy Blue.

Shawn Mendes, You Treat You Better, zo heette dat. Ja, Mickey McNeil uiteraard met Terug naar de Kust. Julio gaat je liedje zingen over Galicië, het gedeelte van Spanje. Un canto a Galicia.

heerlijke muziek. Missing You, zo heette deze. En de Spin Doctors, die hoorde je ook met Two Princes hier op OSN 19.0. Straks CCR, Have You Ever Seen The Rain? Ik al een tijdje niet meer. Maar eerst de Temptations. Hier is het prachtige My Girl op OSN 19.0.

Demis Russo zat erin, hè? Hij was eigenlijk de leader van de band. Aphrodite Child, it's 5 o'clock. Het is bijna 10 uur, zover is het nog niet. Nee. Ah. Orkest van Maneuvers in the Dark hoorde je ook Forever Live and Die. Hier zijn de Bee Gees. Prachtige More Than a Woman.

de Bee Gees. Als je even gaat kijken en zoeken wat ze allemaal gedaan hebben, die mannen. Dat is ongelooflijk. Niet alleen wat ze zelf gezongen hebben, maar ook voor anderen geschreven en gecomponeerd, zeg maar. Dat is niet normaal. Straks na 10 en voor de nacht begint, wens je er veel plezier mee. Hier is de Love and Spoonful. Graag tot morgen. Dag.

0: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
2: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op OSR 920. Nederland heeft op dit moment de slechtst gevulde gasvoorraden van Europa, dat schrijft de Telegraaf. De opslagen zijn voor nog geen 36% gevuld. Tegelijk valt een deel van de gasleveringen uit Qatar weg door de onrust in het Midden-Oosten. Daardoor moet Nederland meer gas inkopen op de wereldmarkt, waar de prijzen al oplopen. Volgens GasUnie bestaat het risico dat de gasopslagen niet op tijd voldoende zijn gevuld voor de winter. Bij een drone-aanval op de Egyptische havenstad Damietta is een Amerikaanse opslagtanker voor vloeibaar aardgas geraakt. Daarbij ontstond brand, die oversloeg naar een tweede gastanker. De bemanning is geëvacueerd en er zijn geen gewonden gemeld. Wie achter de aanval zit is nog onduidelijk. De aanval volgt op nieuwe spanningen in het Midden-Oosten, waarbij Iran en de Verenigde Staten elkaar de afgelopen dagen opnieuw hebben bestookt. Een groep nazaten van holocaustslachtoffers heeft aangifte gedaan tegen oud-GroenLinks PvdA-leider Frans Timmermans. Zij vinden dat Timmermans met uitspraken die hij deed tegenover de Belgische krant De Morgen over Israël de holocaust bagatelliseert en Joden beledigt. Timmermans zegt dat zijn woorden verkeerd worden uitgelegd en dat zijn vergelijking alleen betrekking had op het proces van ontmenselijking. Ook het Centraal Joods Overleg heeft de uitspraken scherp veroordeeld. En vandaag is de warmste 29 juli ooit gemeten in Nederland. In de beeld werd 31,7 graden gemeten. En daarmee is het oude record uit 1948 met 0,2 van een graad verbroken. Volgens Weer Online is het al het 9e datum warmterecord van dit jaar. Vanaf morgen wordt het minder warm. In het oosten kan het nog tropisch worden, maar vanaf vrijdag daalt de temperatuur naar zo'n 22 tot 27 graden. Het weer. Het blijft helder en warm met temperaturen die nog lang boven de 25 graden liggen. En ook de nacht blijft droog en zwoel. Later morgen neemt in het oosten de kans op een onweersbui toe. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemert Baken op Omroep Peelrand. Bij de Milieustraat in Lieshout is voortaan ook een kringlooppunt waar mensen gratis spullen kunnen inleveren. Een medewerker kijkt bij binnenkomst of de spullen nog geschikt zijn voor hergebruik. Kapotte spullen worden geweigerd. Wanneer mensen ook afval meebrengen voor de Milieustraat, worden zij verzocht om de spullen voor het kringlooppunt als laatste in de auto te laden. Zo kunnen ze gemakkelijk worden uitgeladen. Wie op vakantie gaat, wordt verzocht om de PMW-zak niet dagen van tevoren aan de straat te zetten of op te hangen. Een PMD-zak die lang buiten staat of hangt kan openscheuren, wegwaaien of door vogels worden opengemaakt. Zo belandt er afval op de straat en ontstaat er overlast. Vraag een buur, vriend of familielid om de zak de avond voor de inzameling buiten te zetten of op te hangen. Het RIVM heeft besloten het Nationaal Hitteplan te activeren in delen van het land, waaronder ook in Noord-Brabant. Het is de derde keer dit jaar. Sinds woensdag 9 uur geldt code geel. De maximumtemperatuur loopt in het zuidoosten op tot zo'n 35 graden. Let daarom extra op kwetsbare groepen zoals ouderen en mensen met een chronische aandoening, personen in een sociaal isolement, daklozen en zeer jonge kinderen. Ze kunnen zonder het nemen van maatregelen ongemakken of gezondheidsproblemen ondervinden. Elk jaar wordt door Oyaan Aderiksel de zomervakantie afgesloten met een gratis openluchtfilm. Dit gebeurt in samenwerking met snoeperij Jantje en Stout Eten en Drinken. Dit jaar vindt deze Cine Summer plaats op vrijdag 21 augustus. De film wordt gedraaid op het grasveld op de hoek van de Dorpsstraat en de Wilhelminalaan. Deze begint om 21:30 s'avonds, duurt 1,5 uur en de titel blijft nog even geheim. Breng een stoeltje of een kleedje zelf mee. Woensdagochtend was de eerste officiële dag waarop de Milieustraat in Lieshout weer open was. Onder de hitte van de zon stonden de eerste rij auto's al te wachten. Ze reden onder de slagboom door en vervolgens het gloednieuwe bordes op. Dat is nog wel het pronkstuk van de vernieuwde Milieustraat. Dat is Raoul Messiner van de gemeente Laarbeek. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Voor de nacht begint. Berend Koenders.

Dinsdagavond al van 10 uur geweest. Jason Donovan en Kylie Minogue, especially for you, draaiden wij die plaat in dit programma voor de nacht begint. 6 albumtracks en andere liedjes, zoals deze.

De nieuwe single van de Lost Frequencies, Live At All, brengt ons de eerste audio-track voor vandaag. Lou Rawls, het album heet At Last. Wat draaien we? Room With The View. Album komt uit 1989.

Er zijn best wel veel liedjes gemaakt die de titel hebben. Wild World, Mr. Big, kon niet achterblijven, dacht hij destijds. En maakte ook zijn versie. Na de jaren 60 nu, Mamas en Papas. Hier zijn de California Dreaming. Dit is Over There.

0: Yeah. Hij komt flink verleer trekken, maar ook rustige liedjes maken. Robbie Williams en The Road to Mandalay. Album van de week deze week is het natuurlijk eentje van 49 Winchester. Change of Plans, zo heet het album. Het is een nieuw album. Een beetje Americana, maar hij is lekker. Hier is Heavy Chevy. Dat is hoogstwaarschijnlijk zo'n automobiel van de oude klasse.
1: All

I've got the bullet. Gewoon goed bewaren, niks meer doen met die kogels, toch? Dat was trouwens de titel In the Middle of the Night. Imagine Dragons, here's I Bet My Life.

muziek van Rondé, die horen we graag zingen. Bijvoorbeeld een liedje Bride Eyes. Niet hartstikke nieuw, maar ook niet heel erg oud. Volgende albumtrack komt er eentje van Paola Conte, Gli Imperiamabili. Terug te vinden op het Best Of album.

Een van de vele versies, maar wel een lekkere Jeff Healey Band en While My Guitar Gentle Weeps. Brengt ons bij de Radio Nieuws en Regio Break. In ieder geval nog Swing Out 60. En daarna zijn we terug voor deel 2. Hier is Surrender.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op OSR 920. Oekraïne vreest dat Rusland vannacht een grootschalige luchtaanval uitvoert. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat Rusland daar al dagen voorbereidingen voor treft. Hij doet daarom opnieuw een dringend beroep op bondgenoten om extra Patriot luchtafweerraketten te leveren. Tegen nieuwsite Axios zegt Zelensky dat hij president Trump heeft gevraagd om een winterpakket met 300 Patriots. Trump zou hem beloofd hebben te onderzoeken wat mogelijk is. Het Italiaanse parlement heeft ingestemd met een wetsvoorstel waardoor drugs- en alcoholverslaafde gevangenen hun celstraf voortaan thuis kunnen uitzitten. Voorwaarde is wel dat zij een rehabilitatieprogramma volgen. De maatregel moet helpen de overvolle gevangenissen te ontlasten. Alleen veroordeelden met een celstraf van minder dan 8 jaar komen ervoor in aanmerking. Critici vrezen dat er te weinig toezicht is en dat de uitvoering tekort zal schieten. Nederland heeft op dit moment de slechtst gevulde gasvoorraden van Europa, dat schrijft de Telegraaf. De opslagen zijn voor nog geen 36% gevuld. Tegelijk valt een deel van de gasleveringen uit Qatar weg door de onrust in het Midden-Oosten. Daardoor moet Nederland meer gas inkopen op de wereldmarkt, waar de prijzen al oplopen. Volgens GasUnie bestaat het risico dat de gasopslagen niet op tijd voldoende zijn gevuld voor de winter. En een Nederlands stel heeft in Frankrijk een duur etentje afgesloten met een bezoek aan de politie. De twee liepen op hun trouwdag weg uit een Michelin-sterrenrestaurant zonder de rekening van €234 te betalen. Ze werden de volgende ochtend aangehouden nadat de eigenaar van hun hotel hen had herkend. Het stel zei te denken dat ze niet hoefden te betalen omdat het eten tegenviel. Uiteindelijk is de rekening alsnog voldaan. Het weer. Het blijft helder en warm. De temperatuur daalt naar 18 graden. In steden en langs de kust blijft het lokaal boven de 20 graden. Later neemt de bewolking toe en dan kan in het oosten en zuidoosten een bui met onweer ontstaan. De maxima liggen donderdag rond de 25 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemert Bakel op Omroep Peelrand. Het RIVM heeft besloten het Nationaal Hitteplan te activeren in delen van het land, waaronder ook in Noord-Brabant. Het is de derde keer dit jaar. Sinds woensdag 9 uur geldt code geel. De maximumtemperatuur loopt in het zuidoosten op tot zo'n 35 graden. Let daarom extra op kwetsbare groepen zoals ouderen en mensen met een chronische aandoening, personen in een sociaal isolement, daklozen en zeer jonge kinderen. Ze kunnen zonder het nemen van maatregelen ongemakken of gezondheidsproblemen ondervinden. De Tour der Ongeschoren Benen Classic wordt op zondag 6 september voor de 10e keer gehouden. Deze ludieke 109 kilometer lange tocht voert vanuit Lierop langs 9 gemeenten en heeft een rustplaats in Mariehout, het dorp waar Guus Meeuwis is geboren. Aan de start stonden de afgelopen jaren bekende wielernamen en artiesten. De deelnemers worden begeleid door ervaren motorrijders en een groot aantal materiaalwagens in retro-stijl. De eerste editie in 2016 werd georganiseerd door Bureau van Hork en Guus Meeuwis. En de jaren daarna vonden steeds meer BN'ers hun weg naar de startplaats. Op het sportpark in Handel kan jong en oud zich vanaf maandag 10 augustus uitleven op een pumptrack. Een pumptrack is een aaneengesloten circuit met bulten en kombochten die elkaar ritmisch opvolgen. Het is een kruising tussen een BMX-baan en een skatepark en is geschikt voor crossfietsen, BMX, mountainbikes, stuntstepjes, loopfietsen, inlineskates, longboards en skateboards. Door de juiste beweging wordt snelheid verkregen. De opening door wethouder Hanneke Koppens is om 9 uur. Vanaf 9:30 kan de pumptrack door iedereen gebruikt worden. Er is begeleiding van de Pump Factory en Davy Sanders. Bij de Milieustraat in Lieshout is voortaan ook een kringlooppunt waar mensen gratis spullen kunnen inleveren. Een medewerker kijkt bij binnenkomst of de spullen nog geschikt zijn voor hergebruik. Kapotte spullen worden geweigerd. Wanneer mensen ook afval meebrengen voor de Milieustraat, worden zij verzocht om de spullen voor het kringlooppunt als laatste in de auto te laden. Zo kunnen ze gemakkelijk worden uitgeladen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Voor de nacht begint.
3: Berend Koenders.

Natuurlijk, het origineel is ook lekker, maar als je deze dame hoort zingen, dan is dat ook hartstikke goed. Mariah Carey, Without You, aan de kop van dit uur, deel 2, voor de nacht begint.

Amerikaanse ochtend DJ, Amerikaans radiostation WOLD. Ja, even zijn ex toespreken via de radio. Dat is niet de bedoeling. Soms kom ik van die

Van die cd'tjes tegen en denk ik, wie is dat nu weer? Nou, zo ook met deze, Sarah McLachlan. Album heet Touch, komt uit 1989. Hier is Sad Clown. En is toch mooi?

Double, The Captain of Her Heart. Nu nog eens even een albumtrack, in dit geval The Little River Band. Album Pop Classics uit 1989. Dat klinkt als een verzamelcd'tje, maar het is allemaal popclassics van deze band. Hier is Take It Easy on Me.

Muziek van Dr. Hook. Kennen we natuurlijk van Sylvia's Mother, maar ook deze was een dikke knijter. When you're in love with a beautiful woman. Alan Clark, Father and Friend.

muziek van Ruby Turner en Jonathan Butler. If you're ready, come go with me. En voor die artiesten, nou als je die hoort en denk je van, oh dat is die country zanger. Noem maar even wat, die typische country sound. Nou, we hebben zo'n meneer, Kenny Rogers. Maar dit is niet echt country, het klinkt meer anderzijds Americana. Tulsa Turnaround.

Muziek van Gallagher en Laal. I wanna stay with you. Nou, dat is een goed plan. Als je dat wilt. Hey, dat was het. Bedankt voor het luisteren. Graag tot morgen. Even na 10:00.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op OSR 920. Op het Domplein in Utrecht hebben honderden mensen stilgestaan bij de dodelijke aanslag op de Pride in het Duitse Berlijn. Tijdens de herdenking sprak burgemeester Sharon Dijksma haar steun uit aan de queergemeenschap en riep zij op om haat en discriminatie krachtig af te wijzen. Na afloop legden aanwezigen bloemen bij het Sodom-monument. Bij de aanslag zaterdagavond kwam een vrouw om het leven en raakte 31 mensen gewond. De Duitse autoriteiten gaan uit van een islamitische terreuraanslag. De natuurbranden breiden zich verder uit in Zuid-Europa. Na Spanje en Frankrijk is nu ook Portugal getroffen. In het noorden van het land zijn inwoners van een dorp geëvacueerd omdat een natuurbrand het dorp heeft omsingeld. Door de aanhoudende hitte met temperaturen tot rond de 40 graden neemt het risico op nieuwe branden verder toe. Door de aanhoudende hitte blijven de zorgen over de nieuwe natuurbranden in Zuid-Europa groot. Het Italiaanse parlement heeft ingestemd met een wetsvoorstel waardoor drugs- en alcoholverslaafde gevangenen hun celstraf voortaan thuis kunnen uitzitten. Voorwaarde is wel dat

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op OSR 920. Op het Domplein in Utrecht hebben honderden mensen stilgestaan bij de dodelijke aanslag op de Pride in het Duitse Berlijn. Tijdens de herdenking sprak burgemeester Sharon Dijksma haar steun uit aan de queergemeenschap en riep zij op om haat en discriminatie krachtig af te wijzen. Na afloop legde aanwezigen bloemen bij het Sodom-monument. Bij de aanslag zaterdagavond kwam een vrouw om het leven en raakte 31 mensen gewond. De Duitse autoriteiten gaan uit van een islamitische terreuraanslag. De natuurbranden breiden zich verder uit in Zuid-Europa. Na Spanje en Frankrijk is nu ook Portugal getroffen. In het noorden van het land zijn inwoners van een dorp geëvacueerd omdat een natuurbrand het dorp heeft omsingeld. Door de aanhoudende hitte met temperaturen tot rond de 40 graden neemt het risico op nieuwe branden verder toe. Door de aanhoudende hitte blijven de zorgen over de nieuwe natuurbranden in Zuid-Europa groot. Het Italiaanse parlement heeft ingestemd met een wetsvoorstel waardoor drugs- en alcoholverslaafde gevangenen hun celstraf voortaan thuis kunnen uitzitten. Voorwaarde is wel dat zij een rehabilitatieprogramma volgen. De maatregel moet helpen de overvolle gevangenissen te ontlasten. Alleen veroordeelden met een celstraf van minder dan 8 jaar komen ervoor in aanmerking. Critici vrezen dat er te weinig toezicht is en dat de uitvoering tekort zal schieten. De Britse koninklijke paleizen hebben vorig jaar minder bezoekers getrokken. In totaal kwamen er zo'n 182.000 mensen minder dan een jaar eerder. Volgens de Royal Collection Trust was die daling verwacht. De afgelopen jaren zorgden de kroning van koning Charles en andere grote evenementen juist voor extra belangstelling. Ook konden minder bezoekers terecht in Buckingham Palace vanwege renovatiewerkzaamheden. Het weer. Het blijft helder en warm. De temperatuur daalt naar 18 graden. In steden en langs de kust blijft het lokaal boven de 20 graden. Later neemt de bewolking toe en dan kan in het oosten en zuidoosten een bui met onweer ontstaan. De maxima liggen donderdag rond de 25 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemert Baker op Omroep Peelrand. Op het Sportpark in Handel kan jong en oud zich vanaf maandag 10 augustus uitleven op een pumptrack. Een pumptrack is een aaneengesloten circuit met bulten en kombochten die elkaar ritmisch opvolgen. Het is een kruising tussen een BMX-baan en een skatepark en is geschikt voor crossfietsen, BMX, mountainbikes, stuntstepjes, loopfietsen, inlineskates, longboards en skateboards. Door de juiste beweging wordt snelheid verkregen. De opening door wethouder Hanneke Koppens is om 9 uur. Vanaf 9:30 kan de pumptrack door iedereen gebruikt worden. Er is begeleiding van de Pump Factory en Davy Sanders. Woensdagochtend was de eerste officiële dag waarop de Milieustraat in Lieshout weer open was. Onder de hitte van de zon stonden de eerste rij auto's al te wachten. Ze reden onder de slagboom door en vervolgens het gloednieuwe bordes op. Dat is toch wel het pronkstuk van de vernieuwde Milieustraat, dus Raoul Messiner van de gemeente Laarbeek. Bij de Milieustraat in Lieshout is voortaan ook een kringlooppunt waar mensen gratis spullen kunnen inleveren. Een medewerker kijkt bij binnenkomst of de spullen nog geschikt zijn voor hergebruik. Kapotte spullen worden geweigerd. Wanneer mensen ook afval meebrengen voor de Milieustraat, worden zij verzocht om de spullen voor het kringlooppunt als laatste in de auto te laden. Zo kunnen ze gemakkelijk worden uitgeladen. Het RIVM heeft besloten het Nationaal Hitteplan te activeren in delen van het land, waaronder ook in Noord-Brabant. Het is de derde keer dit jaar. Sinds woensdag 9 uur geldt code geel. De maximumtemperatuur loopt in het zuidoosten op tot zo'n 35 graden. Let daarom extra op kwetsbare groepen zoals ouderen en mensen met een chronische aandoening, personen in een sociaal isolement, daklozen en zeer jonge kinderen. Ze kunnen zonder het nemen van maatregelen ongemakken of gezondheidsproblemen ondervinden. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.